0: dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: J'ai envie de me casser la voix. Casser la voix.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid.

0: landen rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel

0: een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er

Ja, welkom bij het programma Link. Naast mij technicus Adrie Speklee. Mijn naam is Dirk Meijer. En ja, dit is het programma Link. Vorige week heeft collega Henk Gieling I Go to Rio van Peter Allen laten klinken. En deze week start ik dus met Rio. We blijven in Rio. Met de zusjes Maywood. En zij hadden natuurlijk meer hits. Maar Rio was een van hun grotere hits. Rio de Janeiro zongen ze. Het was een hit van hun uit 1981. Een vrolijke meezinger. Ja, elk stukje muziek in het programma Link. Dat uit je speaker klinkt, is gelinkt aan een thema. En dit uur is dat het thema de stedentrip. En daarom zijn we begonnen waar Henk Gieling vorige week is geëindigd in Rio. Maar van Rio maken we een hele grote stap. We gaan gewoon naar Nederland. Dan gaan we naar Rotterdam, ook een wereldstad. En de Engelse formatie Beautiful South maakte in 1996 het nummer Rotterdam or Anywhere. En dat klinkt als een fraaie ballade. Maar als je goed luistert, zit een ironische ondertoon onder. Want ze zingen, als je nou in Rotterdam, in Liverpool of Rome bent, ach, het is allemaal een beetje hetzelfde. En vooral vrouwen zien er in grote steden allemaal hetzelfde uit. Volgens Beautiful South.

Ja, dat is de Engelse formatie Beautiful Sound. En zij zongen over Rotterdam or Anywhere. En dit nummer was in Engeland wel een grote hit, maar in Nederland heeft het helemaal niets gedaan. Ik begrijp er eigenlijk niks van, want het is zo'n mooie ballade. Ik ga van Rotterdam naar Maastricht. Benny Nijman heeft een ode aan Maastricht geschreven. En dat deed hij al in 1979. En het is een oorspronkelijk nummer. Oorspronkelijk natuurlijk een Frans nummer van Yves Dutheil. Die heeft het gemaakt in 1977. En dat was Prendre un enfant. Dat was een geweldig succes in Frankrijk. Deed in Nederland veel minder. Maar Benny Nijman was zo onder de indruk van de melodie dat hij een vertaalslag heeft gemaakt op dit nummer naar zijn geboorteplaats. Naar zijn geliefde Maastricht. Dat was dus in 1979. En het nummer werd toen geen hit. Maar staat altijd nog stevast in de Evergreen Top 100 van Radio 5.

Ja, toch altijd weer zo'n mooie, fraaie, herkenbare stem van Benny Nijman. Te vroeg overleden, maar dit nummer hebben we altijd voor ons in de herinnering. De ode aan Maastricht. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. We zijn in Rio geweest, Rotterdam, Maastricht. En ik maak nu een enorme sprong weer naar de overkant van de Grote Plas. We gaan naar Las Vegas. En Las Vegas, ja, dat doet je natuurlijk denken aan... Pokerend, dat doet je denken aan, aan geld. En ja, de film Viva Las Vegas met Elvis Presley, gemaakt in 1963, handelt ook over raceauto's, geld en natuurlijk verliefdheden. Want als hoofdrol had Elvis Presley naast zich een andere hoofdrol, speelster en Margaret. Twee mooie mensen die een fraaie film hebben gemaakt. En Elvis Presley zingt de titelsong Las Vegas.

Ja, dat was een hele interessante film van Elvis Presley samen met Anne Margaret. Viva Las Vegas. Het ging over raceauto's, geld en verliefdheden. Ja, daarna zijn deze Elvis Presley en Anne Margaret ook nog verliefd in het echt op elkaar geworden. En dat heeft natuurlijk in het huwelijk van Elvis weer de nodige problemen gegeven. Maar Anne Margaret en Elvis Presley hebben tot het einde van het leven van Elvis Presley altijd nog een goed contact weten te onderhouden. Ik ga van Las Vegas over naar Budapest. Mooi hè, zo'n denkbeeldige radio-uitzending waarin je heel makkelijk, zonder te hoeven reizen, steeds maar een trip kunt maken van de ene stad naar de andere stad. En George Ezra, hij bejubelt Budapest.

Ja, dat was een groot succes van George Ezra. Ja, ja. Ja, hij bleef iets langer in Budapest dan ik had gedacht. Ik weet ook van hem dat hij daarna nog een nummer heeft gezongen over Barcelona. En dat was ongeveer hetzelfde ritme, dezelfde gimmick zat erin. Ja, en dan wordt het toch minder leuk. Dat is ook lang zo'n grote hit niet geworden. Van George Ezra ga ik over naar Dublin in deze stedentrip. Ja, we gaan naar Dublin en dat gaan we doen via de Rocky Road van de Dubliners. En dan komen we uiteindelijk uit in Dublin.

Ja. Ja, dat was een heel kort applausje. Eventjes weggeknipt. Maar je hoorde dus de Dubliners, die traditionele Ierse muziek. The Rocky Road to Dublin. Je luistert dus naar het programma Link. En we maken in dit programma een stedentrip. Van Dublin ga ik naar zowel Berlijn als naar Moskou. En dat heeft te maken met het nummer van The Scorpions. The Wind of Change. Uit 1990. In die tijd deden zich er veel veranderingen voor. De veranderingen door de val van de muur in Berlijn. De veranderingen door het uiteenvallen van het regime in de Sovjet-Unie en de bevrijdende opstelling van Gorbachev, de toenmalige leider. Een verandering van regime. Je zou eigenlijk meer democratie gaan verwachten. Dat was de verwachting toen ook. Want ja, de Scorpions veronderstelden dat in 1990. The Wind of Change.

0: De kofferbak.
1: Ja, vandaag in de kofferbak hebben we een nummer, gezongen natuurlijk door twee verschillende artiesten, dat te maken heeft met Napels. Het is een Napolitaans lied en het heet Santa Lucia. Het is eigenlijk al opgenomen door meer dan 100 verschillende artiesten. En dan wordt het wel moeilijk om een keuze te maken. Maar uiteraard heb ik het toch gedaan. Ik weet ook dat dit nummer in 1849 is geschreven. En de tekst gaat over een wijk in Napels, nabij de haven en de baai. En het beschrijft vooral het fraaie uitzicht vanuit de haven op de baai en op de zee. Ik ga de twee verschillende uitvoeringen laten horen van Elvis Presley uit 1965. Hij zingt dan echt mooi in het Italiaans. En vervolgens eentje van, ja, het kan niet anders, Luciano Pavarotti in gezelschap van David Romano. En dat is een nummer gemaakt in 1997. Luister naar twee korte uitvoeringen van Santa Lucia.

Ja, twee totaal verschillende uitvoeringen, maar wel mooi. Want ik stel me zo helemaal voor hoe ik kan kijken naar de baai in Napels. En me kan vereenzelvigen met die prachtige kust, met die prachtige zee die daar is. Ik blijf nog eventjes in die mediterrane streken. Van Napels ga ik naar Athene. En wie ontmoet ik daar? Dat is Konstantinos Aregigos. En dat is een fameuze Griekse zanger. In 220 zingt hij over zijn Athene. Mijn Athene.

Athena Amour, dat betekent dus mijn Athene. En je hoorde de stem van Konstantinos Arrigigos. En van Athene gaan we nu eventjes een reis maken dwars door Europa. En we komen uit in Kopenhagen. En wie treffen we daar in 1969? Scott Walker. Op zijn derde soloalbum wijdt hij een nummer aan Kopenhagen. Hij heeft het speciaal geschreven voor zijn toenmalige Deense vriendin. En hij bejubelt Kopenhagen, maar hij bedoelt eigenlijk zijn vriendin.

Ja, hij was natuurlijk een prominent lid van de Walker Brothers, deze Scott Walker. En die stem van hem is fabuleus. Denk ook even aan het nummer, die grote hit van hem, die solo hit, Joanna. En precies dezelfde sfeer tref je in dit nummer over Kopenhagen, waarin hij zich weer blij voelt als een kind als hij door de straten loopt van Kopenhagen. Al dan niet aan de hand van zijn vriendin. En dat was in 1969. Van Kopenhagen maken we weer een sprongetje door Europa. En we komen uit in Lisboa, Lissabon dus. En Amalia Rodriguez heeft heel wat nummers geschreven. Nou, niet alleen geschreven, maar vooral gezongen over Lissabon. Maar Amalia Rodriguez hoor je nu niet. Je hoort een nieuwe fado-zangeres. Dat is Katia Guerrero. En zij zingt over Lissabon bij nacht.

0: Mooie muziek, de echte zwoele Faro, met hartstocht gezongen. En je hoorde Katia Guerrero over de nacht in Lissabon. Van Lissabon ga ik nu naar een plaats in Centraal Duitsland. Niet zo'n grote plaats. Het ligt ten zuiden van Hannover. Het heet Göttingen. En in 1964 trad de Franse zangeres Barbara op in Göttingen. En ze werd daar heel, heel hartelijk ontvangen. En dat heeft zo'n indruk op haar gemaakt dat zij het jaar daarna een nummer schreef over deze plaats, Göttingen, in het Frans. En ze kwam jaren later weer terug in Göttingen. En toen zong ze op het podium voor het publiek daar het nummer in het Duits, maar ik laat het nu horen in het Frans. En ja, wat valt er nog meer over Göttingen te vertellen? Zij ontving, deze Barbara, later een stedelijke onderscheiding vanwege de publiciteit die ze aan deze plaats heeft gegeven dankzij dat nummer. En er is ook in Göttingen een straat naar haar vernoemd. Over Göttingen gesproken, het is een oude stad, het is een universiteitsstadje. En ja, daar valt over te vermelden dat in de jaren 30, toen het naziregime begon op te komen, dus dan heb ik het over de vorige eeuw, zijn veel Joodse geleerden en medewerkers van die universiteit gevlucht. En die brain drain is de universiteit van Göttingen fataal geworden. Je moet je voorstellen dat onder andere in de vroegere tijd de gebroeders Grimm daar ook les hebben gegeven, docent waren. En natuurlijk ook een natuurkundige als Max Planck. Göttingen Universiteit was vooral bekend vanwege wiskunde en natuurkunde. Voldoende gepraat. Ik geef het woord aan Barbara in het Frans over Göttingen.
1: Bien sûr.

De zangeres Barbara. Zij zong over de Duitse plaats Göttingen. En ik heb ook begrepen dat de Frans-Duitse betrekkingen dankzij dit nummer ook een positieve stimulans hebben gekregen in die tijd. Dan heb ik het over de eindjaren 60. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. Van Göttingen ga ik over naar Constantinopel. Nee, of eigenlijk Istanbul. The Four Lads, dat is een Canadese groep, die zingen over Istanbul. En dan zingen ze er achteraan, Not Constantinopel. Ja, je weet, in 1930 is de definitieve naamsverandering gekomen van Constantinopel naar Istanbul. Deze hit van de Four Lads, want dat was het een hit, komt uit 1951. En in één adem daarna een echt Turks lied over Istanbul met de zangeres Sertab Erener. En dat is een nummer uit 2010 als zij zingt vol overtuiging over Istanbul.

0: person.
1: Ja, dat was de stem van de Sertab Erer uit 2010. En zij zong met heel veel passie over haar stad Istanbul. En dat deden de Four Lads ook. En dat deden ze al in 1951. Istanbul, not Constantinople. Ik dank Adrie Spekley voor zijn medewerking, zijn technische ondersteuning in dit programma Link. En we hebben een wereldreis gemaakt via verschillende steden. We zijn begonnen in Rio, maar we eindigen daar ook. En waarschijnlijk zit Henk Gieding nog steeds in Rio. En je hoort op de achtergrond al de gitarist Louis Banva. Hij is gitarist, componist, komt uit Brazilië. En hij speelt bossa nova, samba, jazz. Veelzijdig man. Mijn naam is Dirk Meijer. En we horen de gitaar van Louis Banva. En het gaat over Rio.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze stralende zaterdag 25 juli 2026.

Langzaam heeft hij de overgang gemaakt van zelfstandig naar een eigen zaak. Hij begon op het Bunschotenplein in Ede. Daar heeft hij 7 jaar gewerkt. Tijdens de corona is hij verhuisd naar de Grote Straat. Daar zit hij inmiddels 6 jaar. En de zaken gaan goed. Inmiddels heeft hij ook een vestiging in Wageningen. En het team bestaat uit ongeveer 10 man. Hobby's? DJ, platen draaien. Hij heeft een drumcomputer gekocht en is nog in de les om te zien hoe dat moet. Hij speelt graag basketbal en paddel, dat is een soort tennis met 4 personen. Dol op muziek. Jack is getrouwd sinds 2001, heeft 2 kinderen, een jongen en een meisje. En we gaan naar de muziek, te beginnen met Level 42. Turn it on.

0: King. Turn it on. Welkom Jack in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Dank je.
0: En ja, ik mag wel zeggen, dat zat steeds in mijn hoofd. Zo, je bent de tattoo koning van Ede, zullen we maar zeggen.
1: Leuk om te horen.
0: Nou, we begonnen met Level 42. Hoezo dit nummer? Want ze hebben natuurlijk heel veel bekende nummers.
1: Ja,
0: Turn it on.
1: Klopt. Nou, weet je, het is niet specifiek dit nummer. Ik ben sowieso een fan van Mark King. Dus natuurlijk ook van Level 42.
0: Ja.
1: En ja, de meeste mensen denken natuurlijk Level 42. Ja, dat is natuurlijk Love Games, hè. Daar ja. zijn ze ook heel bekend mee geworden. En ja, sterker nog, toen Mark King en Level 42 hier op de hitparade kwam, toen was het in Engeland, waar ze vandaan komen, niet eens zo groot. Die waren ze nog niet eens doorgebroken. Maar toen ze in Europa doorbraken, toen was het in Engeland, ze komen uit Engeland, wij moeten ook.

0: hier wat mee doen? En toen zijn ze dus eigenlijk in Engeland ook later doorgebroken.
1: Ja, dus wij waren de voorgangers, zeg maar.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik vond dat wel heel apart dat dit verhaal dan zo heeft plaatsgevonden. Terwijl eigenlijk vroeger in Engeland zou je zeggen, nou, je komt uit Engeland. Dan ga je daar doorbreken en dan ga je Europa in. Maar bij hun was het andersom.
1: Ja.
0: Heel verpand.
1: Nou ja, daar hebben ze misschien ook heel veel voordeel mee gedaan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, want daardoor is juist in Engeland het groter geworden. En is natuurlijk ook de hele wereld overgegaan.
1: Ja.
0: Omdat de meeste popgroepen uit Engeland kwamen in de jaren 80.
1: Ja, precies. Ja, ja, ik zie ook op je lijstje, je hebt heel veel muziek uit de jaren 80. Op twee nummers
0: Klopt.
1: Na.
0: Ja.
1: Dat komt straks nog wel aan bod. Jouw volgende nummer is van Michael Jackson, Baby Be Mine. Ook al vrij onbekend, althans voor het grote publiek, lijkt me.
0: Ja, maar ja, nogmaals, hij heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt.
1: Ja.
0: En toen hij bij de Jackson 5 zat, was hij natuurlijk de jongste en hij was natuurlijk de meest geliefde. Maar toen hij solo ging, ja, toen werd hij natuurlijk nog bekender, omdat hij de jongste was van de vijftal.
1: Ja.
0: Is hij solo gegaan en ja, hij heeft zoveel nummers gemaakt. En ja, ik moest een keuze maken, maar dit is echt een nummer dat ik denk van, hey, dat is een nummer wat mij bijblijft.
1: Want?
0: Ja, dat is gewoon een nummer wat ik vaak hoorde op de radio. En ja, nogmaals, net als met Mark King. Meestal gaan mensen denken, oh, Michael Jackson. Dus dat is dat nummer. Maar ik kies dan weer net
1: Billie
0: een
1: Jean.
0: Nummer. Ja, Billie Jean. Ja. Natuurlijk, zijn dood heeft me wel wat gedaan. Want ja, je bent een groot fan van hem.
1: Ja, was je groot fan. Ja,
0: en ik heb ook meegedaan met Thrill the World. Dat is leuk om te vertellen. Dat is natuurlijk dat wereldwijd op dezelfde tijdstip iedereen gaat dansen.
1: Oh, ja. Oh.
0: De Thriller. De Thrillerdans.
1: Oh ja.
0: Dat is geweldig. Ik was uitgenodigd door Jolanda Arler. Die heeft dat georganiseerd. En uiteindelijk kwam ik op de voorpagina van Edestad. Dus dat is wel leuk om mee te maken.
1: Veel mensen deden daarmee.
0: Ja.
1: Ja, bijzonder. Ja. We gaan hem zo horen. En daarna gaan we naar de Eurythmics. Daarover praten we later. We beginnen met Michael Jackson, Baby Be Mine.

0: Ik zou bijna zeggen, we gaan eruit met de heilige klanken van Annie Lennox van de Eurythmics. Check.
1: Ja, heel leuk. Eurythmics, Annie Lennox, een hele goede zangeres. En dit nummer 1985 doet me herinneren aan mijn eerste schoonmaakbaantje. Ik was toen 15 en ik ging toen werken bij de Victoria Vesta als schoonmaker.
0: Ja.
1: Ja. Met een karretje en dan de kantoren langs gaan.
0: Jezus, hier de kantoren langs.
1: Ja,
0: in de avonduren.
1: Ja, geweldig. Ik en heel veel jonge lui gingen dan daar schoonmaken. En dan ging je bijvoorbeeld langs de keuken. En dan had je een kok. En die kok zegt, dan heb je al gegeten? Nee, nou, dan ging je eerst eten. Nou, na een kwartier ging je schoonmaken. Ja, dat zijn zulke leuke herinneringen aan,
0: aan die
1: schoonmaken.
0: Tijd. Ja, ja, klopt. Ja. Dus jij maakt met liefde schoon thuis?
1: Ja.
0: Nou.
1: Eerlijk gezegd, niet dat ik er tijd voor heb. Maar ik doe het graag, ja.
0: Ja, leuk. Ja. Grappig dat je dat dan zo ingegeven krijgt en daar leuke herinneringen aan hebt.
1: Ja, zeker. En wat ik al zeg, ja, het is niet echt dat ik zeg, dit is echt een favoriete nummer. Maar het doet me herinneren aan vroeger en dat was een leuke periode.
0: Ja, nou, daar gaat het ook eigenlijk een beetje om in deze lijst. Hè? Het hoeft niet per se favoriete nummers te zijn, maar ook daar waar je leuke herinneringen aan hebt. En dat was bij deze zo. Gaan we zo door. Daar heb je ongetwijfeld ook leuke herinneringen aan. Aan Sammy Davis Jr., Beretta's Team.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, eigenlijk, het kwam op tv. En het is natuurlijk wel een hele oude serie uit Amerika. Hè? Een politie-serie waarbij Beretta met een papegaai op zijn schouder, ja, eigenlijk de detectieve speelt.
0: Kakatoe, toch?
1: Ja, kakatoe. Nou ja. Of in ieder geval een vogel, een tropische vogel.
0: Ja.
1: En ja, hij moest dan dingen oplossen samen met de politie. En dat ging niet altijd even soepel. Hè. Hij had de politie nodig, maar had ik ruzie met de politie. Maar de politie had hem ook nodig. En ja, ik vind sowieso die periode, politie-series uit de jaren 70, 80. Hè, denk aan bijvoorbeeld The Streets of San Francisco met Mike Stone en Michael Douglas.
0: Oh ja, oh
1: dat
0: ja,
1: zijn echt van die iconische films. Daar kan ik echt avonden naar kijken.
0: Ja, heb je die series ook nog ergens op band of zo? Dat je ze
1: nee, dat niet. Maar dan zou je bijvoorbeeld op YouTube stukjes van
0: tuurlijk
1: kunnen terugkijken.
0: Ja, je kunt alles terugvinden tegenwoordig. Nou, dat is ik zie het ook nog zo voor me. Dat is overigens een van de weinige nummers uit de jaren 70. Later nog een. Verder is het allemaal rond midden 80 zo ongeveer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en je volgende nummer is van Ultra Fox. Wat kun je daarover vertellen? Ja, Vienna, het is een zeer dramatisch nummer.
1: Ja, precies. Ja. En voor mij heeft het heel veel indruk gewekt. Want die clip gaat natuurlijk een beetje in de riddertijd. En dan valt er een keer zo'n zwaard op de grond en bloed. En ja, ik was toen heel jong. En toen dacht ik, hey, het is spannend. Ik wil wel kijken, maar ook weer niet. Maar je blijft kijken, omdat het natuurlijk spannend is.
0: Ja.
1: Ja, en ook de muziek is natuurlijk heel dramatisch. Het is een rustig nummer en dan gaat het in één keer omhoog. Dus met veel emotie. Maar het is gewoon een nummer wat me gewoon heel veel bijgebleven is. En dat is de reden waarom ik dit gekozen heb.
0: Oké. Okay. We gaan beginnen met Sammy Davis. Nee, die hebben we net gehad natuurlijk. We gaan naar Ultra Fox en daarna naar Madonna, de Overlatermeer.

iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ultrafox met Vienna. Een lang nummer, dus we onderbreken hem helaas. Jack, we hebben het net al even gehad over Ultrafox. Jouw volgende nummer is van Madonna. Waarom heb je Lucky Star gekozen? Volgens mij is een van haar eerste nummers, of niet?
1: Ja, dat klopt. Het is een nummer uit 1983. En ja, nogmaals, ik hou een beetje van om odd te zijn. Dus net iets anders. Hè. Madonna is natuurlijk bekend om haar nummers die we allemaal kennen. En Lucky Star is echt een nummer. Ja, doet me denken aan de zomers van toen. En we hadden vroeger natuurlijk een zwembad. Hè, de Enka zwembad.
0: Ja.
1: En dan ging de radio mee. En dan luisterde je naar Madonna. Okay. Onder andere. Ja.
0: Dan kon je daarna weer heel veel baantjes trekken.
1: Dat, maar ook vooral liggen. Hè?
0: Madonna gaan we zo horen. Daarna krijgen we Change. Daarover later meer. Jij bent tatoeëerd in Ede. Dat is duidelijk. En je krijgt waarschijnlijk allerlei soorten mensen, maten, leeftijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar. Het is natuurlijk zo dat je krijgt van alles voor je neus. En het is niet alleen dat je tatoeëerder bent, maar je moet natuurlijk ook best wel wat mensenkennis hebben.
0: Ja.
1: En met mensen om kunnen gaan. Want je hebt natuurlijk leuke mensen, wat minder leuke mensen. Maar ja, je moet ze toch tatoeëren.
0: Ja, nou ja dat moet. Ja. En wat doe je bijvoorbeeld helemaal niet als mensen een wens hebben? Of doe je alles?
1: Nou, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Hè? Maar als mensen echt iets willen wat ik niet maatschappelijk verantwoord vind, dan doe ik dat niet. Hè? Ik bedoel, we gaan geen dingen doen waarvan je weet dat mensen spijt van krijgen. Want uiteindelijk beslist de artiest of je het wel of niet krijgt op je lichaam.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, misschien daarover later nog iets meer. We gaan naar Madonna Lucky Star.

0: Nou, ondertussen hebben we de stoelen aan de kant gesmeten hier. En één groot swingfeest. Change of heart. Terug in de tijd, Jack.
1: Ja, zeker. Terug in de tijd. En ja, voor mij een geweldige periode natuurlijk. Het was echt discotijd. En vroeger had je natuurlijk ook Tizoc, de discotheek, toen de tijd.
0: Ja.
1: En ja, veel bezocht. Maar ook gewoon de dance hype, disco, de kleding die ze toen droegen. Hè, wat in was, was een pofbroek met opgerolde pijpen, witte sokken, hoogwater.
0: Die heb jij ook aan gehad.
1: Ja, uiteraard. Geweldig.
0: Uiteraard.
1: Ja, zeker. Hele mooie periode was dat.
0: Ja, en zoals je lijst, veel uit de jaren 80, maar ook echt wel soul, funky. Is dat toeval? Of?
1: Nou, niet eigenlijk, want ja, ik heb 4 zussen die allemaal van soul en disco hielden. En die hadden veel platen.
0: Ja.
1: Dus uiteraard, dan hoor je dat veel en dan ga je er automatisch van houden. En ja, zelf heb ik ook een set, dus ik draai regelmatig platen. En er komt natuurlijk ook funk, soul, disco, house. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde erin terug.
0: Een beetje alles van uit die periode.
1: Ja, zeker.
0: Hè? Ja, begin jaren 80. We gaan zo meteen naar, ik wil steeds zeggen Tom en Jerry, maar het is Ollie en Jerry. There's no stopping us.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je vertellen over dit nummer?
1: Ja, nou ja, het komt voort uit een film, Breakdance. 1984. En dat is ook de periode dat ik ging breakdansen.
0: Oké.
1: Ja, en dat is ook wel een leuk verhaal. Want je had vroeger de Lindenhorst. En daarachter had je de Herdershut. Dat was de clubhuis.
0: Oh ja.
1: En daar gaven wij breakdanslessen. En onderin had je een DJ-set in de kelder. En daar gingen we draaien. Dus dat is eigenlijk een beginperiode hoe ik besmet ben geraakt. In het wereldje van breakdance, hip-hop. En natuurlijk met mijn funk- en disco-platen.
0: Grappig. Ollie en Jerry. Daarna komt Jan Hammer of Jan Hammer. Het is maar hoe je het uit wil spreken. We beginnen met Ollie en Jerry. There's no stopping us.

0: Jan Hammer, Jan Hammer, met de Miami Vice Tune. Bekende tv-serie uit die tijd. Jack met Sonny Crockett en hoe heette die andere ook alweer?
1: Tubbs.
0: Oh ja, Tubbs.
1: Tubbs, ja. Ja, dat zijn twee detectives, of detectives eigenlijk. Die politie speelden in Miami. En de stad veilig moesten maken. Maar de meeste indruk, natuurlijk niet alleen de muziek, de kleuren, maar ook de Latijnse muziek. En ja, dan denk ik bij mezelf, dat is gewoon geweldig om dat te zien. En dat straalt ook echt Miami uit. En ik ben sowieso wel een beetje een Amerika-fan.
0: Ja.
1: En dan heb ik het niet over Trump of wat dan ook, maar gewoon puur de cultuur. Nee. Ja, en met name New York. En daar wil ik volgend jaar heen gaan en dan de historie van de Nederlanders en Amerika ontdekken. En hoe dat in elkaar zit. Ja, dat lijkt me zo gaaf.
0: Want dus, New York was eerst Nieuw Amsterdam, hè?
1: Ja, dat klopt. Overgenomen door de Engelsen. En toen op een gegeven moment moesten ze er weg. En toen hebben ze Suriname ervoor gekregen. Dus vandaar dat Suriname een kolonie is geweest van Nederland.
0: Bijzonder. En ga je dat ook in kaart brengen? Ga je dat noteren?
1: Ja, dat sowieso. Maar ik wil gewoon indrukken eigenlijk krijgen van hoe dat daar vroeger zat. En ook de benamingen, hoe ze aan de benaming komen in New York. De wijken, hè? Brooklyn, dat ken iedereen. Ja. Dat was Breukelen, maar er zijn zoveel dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Ja. En Harlem.
0: Ja.
1: Dus, maar er is veel om te ontdekken en dat wil ik zelf ervaren.
0: Bijzonder.
1: Volgend jaar hopelijk.
0: Reis je af naar New York.
1: Precies. Ja. En dan ga ik daar alles ontdekken.
0: Spannend. The Big Apple noemen ze het ook wel, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom, maar
1: ja, misschien omdat er zoveel wormen in zitten. Ik weet het niet.
0: Ja. We gaan zo door naar New Shoes. Een beetje slang voor nieuwe schoenen, denk ik. New Shoes.
1: Precies.
0: En met het nummer I Can't Wait. En wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, wederom, het is disco, hè? Discotijd.
0: Nee, disco.
1: Jaren 80. Ja. En ja, ik kom een beetje uit die breakdance-periode. T-Shock. En wat ook natuurlijk, wat we vroeger hadden in Ede, was de Passage, de Hof van Gelderland.
0: Ja.
1: En had je natuurlijk een gladde vloer. En daar gingen we breakdansen.
0: Oh,
1: en dat was gewoon geweldig, hè? Met je radiootje. En mensen stonden eromheen te kijken van, hey, dat is geweldig.
0: Dat
1: die
0: is
1: kenden
0: knap.
1: Dat niet.
0: Ja.
1: Nee. En dan haalde je platen bij Session en dan, geweldig.
0: Mooi, ja. Ik vind het ook ongelooflijk knap trouwens, hoor, dat breakdance gebeuren.
1: Ja, moet ik nou niet meer doen, hoor.
0: Nee, ik zal er niet meer aan beginnen. We gaan hem luisteren en daarna krijgen we Sherelle. Daarover later meer. We beginnen met New Shoes, I Can't Wait.

0: Sherelle, when you look in my eyes. Een beetje die periode met die disco.
1: Ja, precies. Eigenlijk dezelfde periode. Hè. Een beetje, volgens mij is een nummer uitgekomen in 1984. Ja, ik ben wel van de R&B, soul. En het doet me denken eigenlijk een beetje de periode van Ferry Maat Soul Show. En The Beat Goes On. Hè. Ik ging altijd met mijn koptelefoon op. En dan stond ik met mijn vinger klaar op de cassettedek. En dan was de reclame voorbij.
0: Indrukken.
1: Klik en dan opnemen, ja. Grappig. En ik werd soms wel 's ochtends wakker met de koptelefoon op. Denk, oh, ik heb gewoon geslapen met dat ding in mijn hoofd.
0: Geweldig. We gaan naar jouw nummer 1, The Police, Roxanne. Vanwaar deze keuze?
1: Ja, ik moet denken aan, natuurlijk, het komt voort eigenlijk dit nummer uit een film. En dat is 48 Hours met Eddie Murphy en Nick Nolte.
0: Yeah.
1: Ja, en dan is Eddie Murphy is eigenlijk een gevangene. En die hebben ze nodig voor om een andere boef te vangen. Dus dan mag hij uit de gevangenis met Nick Nolte. Dat is de regisseur. En dan maken ze de leukste momenten mee. De mooiste, lachwekkende, maar ook gevaarlijke momenten. En hij wordt uit de gevangenis gehaald. Maar hij luistert dus naar Roxanne van de Police.
0: Yeah.
1: En met zijn koptelefoon op. En ja, daar wil hij niet naar luisteren, want hij hoort hem niet. En uiteindelijk wordt hij eruit gehaald. Dus dat is gewoon zo'n...
0: Die herinnering heb jij bij dit nummer, deze film.
1: Ja. Ik hou wel van een verhaal achter verhaal. En vooral in deze film komt dit naar voren. En dat is dat nummer van de Police, Roxanne.
0: Ook de enige uit de jaren 70. Een van de twee uit de jaren 70.
1: Ja, klopt.
0: Beretta en dit 1978. Roxanne van de Police.
1: Ja, zeker. En ik hoorde laatst ook iets... apart, ik weet niet of jullie het weten, maar Nena.
0: Nena, ja. Duitse
1: clip,
0: Nena.
1: Ja, klopt. Die clip is opgenomen in Harskamp.
0: In Harskamp?
1: Ja, schietterrein Harskamp. En ik, hoe komt dat dan? Maar die is toen de tijd opgenomen in Harskamp.
0: Ja, grappig. We gaan naar de Police. Ik dank jou hartelijk, Jack Jonathans, voor je komst naar de studio en je leuke lijst. Ik dank Adrie Speklee. Kom er bijna niet uit voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens jullie een geweldig zonnig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, vanavond een muziekstroming die je wellicht niet zo snel zou verwachten. De nederpop. Maar in de jaren 60 en 70 waren er geen limieten op wat kon en mocht. Ook niet voor een band als Sandy Coast onder aanvoering van Hans Vermeulen. Toen ze in 1969 hun epos Shipwreck vastlegden op vinyl. Hier zijn ze.

0: How low can you go? Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 228 als alles goed is. De een na laatste vooraf opgenomen long versions uitzending. En mijn technicus van vanavond is Peter Hovenstad, welkom.
1: Ja, goedenavond.
0: Ik zeg... het is de vooraf opgenomen ene laatste uitzending. Maar voor ons, qua opnemen, is dit de laatste. Zodat wij ook zeker weten dat we de hele maand juli ook vrij zijn.
1: Ja, voor ons samen de derde zelfs.
0: Ja.
1: En het is ook, we zeggen goedenavond, maar de zon schijnt.
0: Ja.
1: Het is verwarrend.
0: Maar tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, kan om 8 uur nog prima de zon schijnen.
1: Ja, uitstekend. Ja, ja, dat is waar.
0: Lieve luisteraars, zoals u weet gaan we deze hele maand juli stilstaan bij van die nummers die eigenlijk te lang zijn voor op de radio, maar die wel te mooi zijn om niet te draaien. Ik zei het al in de opening, er waren zo rond de nederbeat en flower power tijd eigenlijk heel weinig regels en er was heel veel experimenteerdrift. Zelfs in de Nederlandse taal. Zo had ik vanavond bijvoorbeeld het Heksensabbat van Boudewijn de Groot kunnen draaien. Waarvan deel 1 en 2 samen opgeteld 25 minuten aantikken op de klok. Maar ik koos liever voor het volgende nummer van Alexander Kurdi. Omdat het vrolijker is en misschien ook wel wat onverwachter is. Hier is Alexander Kurdi met Jan Jantjes Jansen.
1: Hoor ik nou de haven van Rotterdam, Harry?
0: Ik denk dat het kan alleen maar die Rotterdamse haven zijn, toch?
1: Rotterdam, joh.

blijft bij Jan. Dan verander je niet zat. Jan blijft een Jan. Dan verander je niet zat. Jan blijft een Jan. Dan verander je niet zat.

0: Ja, je hoorde ruim 13 minuten Alexander Curly, moet ik zeggen. Jan Jantjes Jansen. En dat komt van het album Vette Jus en Boerenjongens uit 1975. En de autocorrect van mijn script heeft van zijn naam Stevast Curry gemaakt, zie ik inmiddels. Terwijl we het hier niet over een worst hebben, maar we hebben het hier over de zanger Harm Douwe Bremer onder zijn pseudoniem Alexander Curly. Lee. En we hadden het er net over, hoe zou dit nummer nou ontstaan zijn? Ik zelf hang de theorie aan dat hij drie verschillende nummers had. Een nummer wat heette Jan, wat ging over een verstandelijk beperkt iemand. Jantjes, dat zal iets te maken gehad hebben waar ook de musical over ging. En een nummer over Jansen die in de fabriek werkt. En hij dacht, ja, als het allemaal met Jan begint, dan plak ik het gewoon aan elkaar. Maak ik er één nummer.
1: Dan klopt het weer even misschien wat hulpmiddelen erin die van natuurlijke aard zijn, denk ik, die er ook in zaten.
0: Het
1: psychedelische poging die ze hebben gedaan om die drie nummers aan elkaar te maken.
0: Het zijn wel de tijden waarin dat kon, ja, inderdaad.
1: Nee, volgens mij was dat zelfs vereist.
0: lieve luisteraars, we gaan naar twee relatief kortere nummers, maar als je het vergelijkt met single lengte, toch nog steeds dubbel zo lang. En we beginnen bij mijn grote favoriet, Telau. Telau nam vlak voor zijn dood Platina Blues op. Dat ging over zijn ervaringen in het ziekenhuis in zijn eerste gevecht met kanker. Of eigenlijk was het een voortdurend gevecht met kanker, maar op dat moment dat hij het album opnam en uitbracht, dacht hij eigenlijk dat hij het verslagen had. Helaas was dat niet zo. Platina Blues is een album met maar vier nummers erop, variërend van 4 minuten tot 16,5 minuut. Daar had ik een nummer van kunnen uitkiezen, maar ik vind dat je Platina Blues in zijn geheel moet horen. Dat is echt een verhaal. Dan moet je alle vier de nummers ook gewoon in één stuk horen. Dan snap je de muziek en waar het vandaan komt veel beter. Dus keerde ik terug naar zijn band The Scene. Want met The Scene nam hij juist een voorbeeld aan de punk en koos hij heel vaak voor korte, recht voor zijn raap nummers. Maar er zat ook een andere kant aan de scene. Die van nummers die bijvoorbeeld voorbij de standaard single duur getrokken werden. En dat deed de scene al gelijk op hun eerste Nederlandstalige album Rij, Rij, Rij uit 1991. Daar staat het inmiddels wat gedateerde nummer Rauw, Hees, Teder op. En die heb ik voor vanavond uitgekozen. Hier is de scene.

0: hoorde de Golden Earring met Kill Me Ce Soir. Dat komt van het album Switch uit 1975. En natuurlijk, lieve luisteraars, ik had voor Radar Love kunnen kiezen. Maar dat was misschien wel heel erg makkelijk geweest. Deze parel, want ik vind het echt een van de mooiste nummers die Golden Earring gemaakt heeft, die is wellicht wat minder voor de hand liggend, maar is wel gewoon dik 6 minuten. En dit nummer is ooit gecoverd door Iron Maiden voor een B-kant van een van hun singeltjes. En Iron Maiden komt volgende week weer langs. Dus het is ook een soort van brugnummertje. Nou heb ik over de Golden Earring een tweetal dingen te melden voor het algemeen lering en vermaak. De albums van de Golden Earring worden momenteel heruitgegeven in prachtige extended versions, waaronder onlangs ook Switch. En dan is de geluidskwaliteit behoorlijk opgekrikt. Dus ik vind het echt een mooie serie die ze aan het uitrollen zijn met heruitgaves van de Golden Earring. En ja, dit is natuurlijk wel het jaar, Peter, waarin de Golden Earring definitief tot een einde kwam. Met die hele mooie Ahoy concerten. Was in Ahoy, geloof ik. Hè?
1: Dat was mooi gedaan. Ik dacht eerst nog van, oh, dat wordt weer zo'n commercieel verhaal. Dit was mooi gedaan, denk ik.
0: Ja. En het was ook wel een waardig eind. Zo'n band moet volgens mij ook niet gewoon van, oké, er is één bandlid die niet meer kan spelen en dan stoppen we er ineens mee. Dan heb ik altijd het gevoel dat er geen closure is.
1: Dat is met Queen bijvoorbeeld, dat dus twee van de vier, waarna één overlijden, toch door wilde. Maar John Deacon bijvoorbeeld niet. En dan is het gewoon klaar. En nu hebben ze allemaal gezegd, alle drie gezegd, de Golden Earring bestaat niet meer. En dat is wel zo netjes. Het is wel zo dat voor alle de overgebleven drie, het is wel hun leven.
0: Ja, absoluut. En het is een goede recht natuurlijk, hè? Want niemand kan je verplicht om door te gaan. Maar dat ze op deze manier er wel een mooi, waardig einde aan hebben gegeven. Hè? Want er was ook nog een mooi eerbetoon aan George Kooijmans, zat erin verwerkt. En het was natuurlijk een mooie verzameling bands bij elkaar. Ik kreeg wel een beetje hetzelfde gevoel als bij die Freddie Mercury tribute destijds. Weet je wel, waar ook heel veel bands de nummers deden. Je moet een soort van afsluiting hebben, ook voor fans, zou ik zeggen.
1: Nou, dat was mooi.
0: Queen ging dus inderdaad uiteindelijk gewoon helemaal door. Die deden nog 3 of 4 doorstarts daarna. Maar voor de Golden Earring houdt het op.
1: Ik was eerst bang dat het een soort biermerk met een A live zou worden. En dat is het niet geworden. Nee. Het is netjes.
0: Kunnen wij met elkaar wel gewoon stellen, allergrootste band vanuit Nederland die we ooit gehad hebben, punt?
1: Dat
0: of
1: denk
0: moeten we daar nog over discussiëren?
1: Nee, de beste rockband met internationale faam. Dat is de Golden Earring.
0: Ja. En daarom komt het dat zo'n grote metalband als Iron Maiden je dus ook gewoon covert, omdat ze jou hartstikke te gek vinden. Lieve luisteraars, jullie hebben nog één nummer van ons te goed hier in het eerste uur. En dat is een nummer van dik 10 minuten. Van 1970 tot 1983 timmerde de Groningse symfonische band Solution aan de weg. En op hun derde album, getiteld Cordon Bleu, wat leuk, uit 1975 stond dit volgende prachtig mooie nummer.
1: Ik word altijd blij met zo'n Hammond-orgel erin.
0: Lekker, hè?
1: Dat is Willem Ennis op de toetsen. En die heeft ook in de theatertour van T. Lau gezeten.
0: Kijk, zo is alles weer met elkaar verbonden vanavond. Met het nieuws erbij zeg ik alvast tot over een half uurtje in uur 2. Hier is Solution met Chappaqua. MUZIEK

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Bijna een kwartier lang uit 1973 het magistrale Mountain Queen van Alcuin. Alcuin, dat zal collega Jan van Weterlo ongetwijfeld bevestigen, is gewoon 100% een Nederbeat band. En met dit titelnummer van hun tweede album lieten ze zien ook met gemak in de progressieve of symfonische hoek geplaatst te kunnen worden. Lieve luisteraars, vier nummers dit tweede uur, waarvan het uit Delft afkomstige Alcuin dus de eerste was. Dat betekent dus ook dat we vier keer een nummer hebben van bijna een kwartier. Dus het advies is, ga er nog gewoon even lekker voor zitten. Schenk nog wat in, zoek de zon op en zet je koptelefoon op, ook altijd fijn. En ga gewoon even lekker genieten van nummers die eigenlijk te lang zijn voor de radio. Maar deze zomer bij Appassionata gewoon lekker niet. Een groep die je in dezelfde ademteug kunt noemen als Alcuin is Group 1850. Of 1850. Maak ervan wat je wil. Een echte Haagse band, wat onze Marcel goed moet doen. De groep was een echte psychedelische band. Die ontstond uit de Haagse band De Klits. En die tussen 1966 en 1976 vijf albums uitbrachten. Agamo's Trip to Mother Earth was hun debuutalbum, gemaakt in mijn geboortejaar 1968. En daar stond dit fabeltastische nummer op. Hier is Group 1850 met I Put My Hands on Your Shoulder.

0: allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder eerde waar wij alle tezamen zijn.
1: Mother Earth, where we are all together. Mother Earth, where we are all together. Mother Earth, where we are all together. Onze zintuigen zingend van genot. Onze zintuigen zingend van genot.
2: Onze gezinnen zingend van genoes. Onze gezinnen zingend van genoes. Each of our senses singing with delight. Each of our senses singing with delight. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol zelfs genuigzaamheid. Een gezicht vol zelfs genuigzaamheid. Sides and faces filled up with steadiness and mustiness.

earrings full of secrets and taboos. Earrings full of secrets and taboos. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden wereld. De kroeg aan een razend geworden veld. Smell of a world run mad. The smell of a world run mad. De tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting aan het zo'n dode veroordeeld en kratzend aan de wanden zijner cellen. The tactile sense of a person sentenced to death would scratching the walls of his cell. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer, naar meer, naar meer. De geschmack van een schmerzlichen verlangens naar meer, naar meer, naar meer. The taste of a painful longing for more, for more, for more. Naar meer menselijkheid, naar meer meegevoel. Naar meer vrede en verdraagzaamheid. Naar meer leven en geluk. Naar meer overgave en begrip. Naar meer menselijkheid. Naar meer mitgevoel. Nog meer vrede en vertrekkelijkheid. Nog meer leven en geluk. Nog meer begrip en overgave. Nog meer mensen zo werden. For more, for more, for more humanity. For more fellow feeling. For more tolerance and peace. For more breath of life. For more aim in life. For more life and

0: Ja, zo eindigt dit nummer. Met een stukje drumsolo waar Animal uit de Muppets nog jaloers op zou kunnen worden. Flavium, Have a Ball was dit. Uit 1982 van het album Flavium. Maar dan met een E in plaats van een A gespeld in het begin. En dat was bijna 15 minuten lang echte Nederblues, want Flavium is een echte Nederblues-band. Ze komen uit Apeldoorn, waar onze collega's van RTV Apeldoorn weer de streekomroep mogen zijn. Dus Johan Luikman, als je luistert, spoor die oud-leden nou eens op voor een prachtige thema-uitzending. Ik denk dat je dat moet doen. Waarom heb ik nou deze twee nummers achter elkaar geplakt, Peter, om het volgende met jou te bespreken? Group 1850, dat was echt een psychedelisch nummer. Jij zei net voor de grap, sommige van deze lange nummers, die worden wel eens waarschijnlijk gemaakt onder de invloed van de nodige rookwaar dan wel drinkwaar.
1: Precies.
0: Nou, als er één nummer is van deze twee uur van vandaag, wat daar zich voor leent, dan is het dit nummer wel. En vervolgens krijg je dan Flavium. Die maken een nummer van bijna gelijke duur. Maar ik meen daarin dan toch een verschil te merken. Want die bluesjongens, die maken wel heel veel lange nummers. Maar dat gaat meer vanuit een soort van jamgevoel. Als dat de goede term is die ik wil gebruiken.
1: Ja, en blues is natuurlijk ook een best eenvoudig iets om in te jammen. Je pakt in principe maar drie akkoorden. Dus het is een heen en weer en een sfeer waar je in zit. En met, ik denk dat deze laatste, daar zat veel meer virtuositeit in.
0: Ja, en nou, ik denk dat dan de muziek je in een trance brengt, in plaats van dat je door iets anders in een trance komt en daarna muziek gaat maken.
1: Ja.
0: Zou dat een beetje de goede verschil aangeven?
1: Ja, en ook het drumwerk is natuurlijk een stapje, zodat je een drummer hebt die ook 4 minuten vol kan maken met een solo.
0: De drumsolo's op zich sowieso zijn al een beetje aan het uitsterven. Hè?
1: Dat, ja, doen
0: precies. We niet meer tegenwoordig. Vroeger was dat standaard in welk concert dan ook. Er werd altijd wel ergens een drumsolo ingebouwd. En dan kon je even een biertje halen, zeiden we vroeger altijd. De drumsolo.
1: Ja, daar doe je wel de drummers tekort mee, hoor. Zeker, ja. de goede drummers.
0: Er zijn drummers die zo geniaal zijn dat het een echte muziekinstrument wordt, een muzikaal instrument. Wij zijn alle twee Rush-fan. En inmiddels treedt Rush weer op met Annika Naas.
1: Ja, zeker.
0: En wat doet die meid?
1: Amazing.
0: Ongelooflijk goed, hè? Die doet Neil Peart echt gewoon waanzinnig veel eer aan. Hele andere discussie. Maar goed. Maar
1: daar moeten we ook even af gaan spreken als Rush hier in Europa komt. Want ze zijn voorlopig nog niet van plannen naar Europa te komen.
0: Ja, ze hebben al. Dus je kunt al boeken in Nederland.
1: Really?
0: Ja, joh.
1: Oh, daar moeten we naartoe.
0: Nou, mag je opschieten, want ik denk dat ze al bijna uitverkocht zijn.
1: Oh, joh. Ik heb dat geprobeerd te volgen, maar ik zou ook met de maat van mij uit Finland. In Finland komen ze nog niet. Dus ik ga dat even checken.
0: Ga dat maar checken, want ze komen eraan. Lieve luisteraars, dan zijn we toch alweer zo'n beetje bijna aan het eind van deze Nederpop Long Versions uitzending. En dat betekent dat u nog één uitzending van ons te goed heeft volgende week. Want volgende week duiken we in de classic rock bands. Als je het dan hebt over drumsolo's, nou, dan is dat toch wel bij de classic rock bands. Die maakten vaak lange nummers namelijk, want dan konden ze daar live zo fijn een drum, maar ook een gitaarsolo in ophangen. Dus dat gaan we allemaal doen volgende week. Omdat dit de laatste keer is dat we in de studio een opname maken vooraf, wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken, Peter. En het is toeval dat je er nu ook bent. Maar om jou weer te bedanken, want ik verzin dit soort dingen altijd. En dan stuur ik jou een berichtje over de WhatsApp. Dit is het thema en maak er maar een leuke jingle bij.
1: Daar heb je het mee te doen, ja.
0: En dan iedere keer weer, wat ook het thema is wat we verzinnen, kom je altijd met iets prachtigs op de proppen. Draai er even eentje.
1: Even
0: een jingle die jij gemaakt hebt. Maakt me niet uit welke.
2: Oeh, Harry. Wat is die lang?
0: Dit heb jij gemaakt. Je hebt ze, 3 heb je er gemaakt voor deze uitzendingen. Plus de beginjingle. Laten we dat ook niet vergeten. Waar we mee begonnen zijn. Ik wil jou, maar ook je lieftallige echtgenote. Want die is de, volgens mij degene die we hier horen.
1: Die spreekt het in. Ja. Dit is niet mijn stem. Dit is mijn vrouw. Milona.
0: Ontzettend bedanken dat jullie dit weer gedaan hebben. En het was weer fenomenaal. Waarvoor dank. Jij mag ondertussen zometeen het eerste of het laatste nummer starten. Want lieve luisteraars, we gaan eruit met de, wat mij betreft, zeer ondergewaardeerde Nederlandse band Flerk. En ik weet dat jij dat ook vindt.
1: Ja, ik heb ze live gezien. Ik was onder de indruk. Ja. Pure analoge instrumenten en ze spelen alles.
0: Ja, alles. Echt een waanzinnige band. Als je ze niet kent, zoek ze uit. Het is een live versie. Voor die ene keer vind ik dat het mag. Lieve luisteraars. Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. We gaan eruit met Flerk en Arabesque.

0: van 3 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek. Met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest. En zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley.

Dat was Piet Vilten samen met de makkers met Vakantie. Een vrolijke Nederlandstalige slager uit 1995. En dat is natuurlijk een toepasselijk nummer. Want inmiddels zijn er ook de schoolvakanties in Midden-Nederland begonnen. Of u nu vertrekt naar het verre oorden of lekker thuis geniet van een welverdiende break. Wij wensen u een fantastische zomer toe. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg en verder buiten natuurlijk. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via Gezellig Hollands.

0: blaasmuziek op bijzondere wijze onder de aandacht heeft gebracht bij een breed publiek. Hier is G. Reyners met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog even zondagse soep.

vertellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloosmigriek. Gemmigen een bloosbad, voor het stevig fundament.

0: Roel Bruiting met Er gaat een trein naar Niemandsland. Een gevoelig nummer dat rond het jaar 2000 verscheen. En nog altijd regelmatig te horen is bij liefhebbers van het Nederlandstalig lied en de piratenmuziek.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan even terug naar het Nederland van de jaren 50. Het Orkest Zonder Naam onder leiding van Gerd de Roos was de destijds een van de populaire radioorkesten van ons land. In 1953 brachten zij samen met de Marketeers en de Musketeers het lied Aan het strand van Mooie Havana uit. Het nummer vertelt het verhaal van een meisje dat blijft uitkijken naar haar geliefde zeeman die over zee is vertrokken. Een prachtige klassieker uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse lichte muziek. Het was het Orkest Zonder Naam en de Marketeers Musketeers met het strand een Mooie Havana.

0: Met hart en ziel, Frans Duis. Dit nummer verscheen in 2019.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat René de Haan. René de Haan werd geboren op 9 juli 1954 in Amsterdam en groeide op in de Jordaan. Een wijk die bekend staat als de bakermat van vele artiesten van het Nederlandse levenslied. En al op jonge leeftijd liet zij haar zangtalent horen in de café van de hoofdstad, waar zij regelmatig optrad voor het lokale publiek. In 1985 kreeg René een platencontract aangeboden bij EMI en een jaar later verscheen haar eerste officiële werk. Maar de echte doorbraak kwam pas in 1988 met het lied Vuile Huichelaar. Behaalde zij een notering in de nationale hitparade van de Nederlandse top 40. En niet veel later volgde opnieuw succes met Mannen, steeds weer de verkeerde. Dankzij deze hits groeide zij uit tot een van de bekendste vertolksters van het Nederlandstalige levenslied. René de Haan stond bekend om haar warme stem, haar Amsterdamse uitstraling en haar repertoire vol herkenbare verhalen over liefde, verdriet en het dagelijkse leven. Ze bleef jarenlang een veelgevraagde artiest op feesten, festivals en evenementen door het hele land heen. Haar nummers, zoals Neem mij nog een keer in je armen, Mooie blauwe ogen en Vuile huichelaar, behoren nog altijd tot de geliefde klassiekers binnen het genre. Ook buiten de muziek wist zij regelmatig de aandacht te trekken. Zo werkte ze mee aan televisieprogramma's en bleef zij een vertrouwde naam binnen de Nederlandse muziekwereld. Op 2 juli 2016 overleed René de Haan in haar geboortestad Amsterdam op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Haar muziek leeft echter voort en haar naam blijft onlosmakelijk verbonden met het Amsterdamse levenslied en de Nederlandse Smart Lab. René de Haan, een ras Amsterdamse zangeres die met haar levensliederen een blijvende indruk heeft achtergelaten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Ik draai nu eerst Vuile huichelaar. Vuile huichelaar was de grote doorbraak van René de Haan en de single verscheen in 1988 en groeide uit tot haar bekendste hit. Daarna hoor je Ik droomde dat jij van mij droomde. Dit nummer staat op het album René de Haan dat in 1989 werd uitgebracht en waarop zij opnieuw haar kenmerkende Amsterdamse levenslied liet horen. Hier is René de Haan.

0: voor het cabaretmoment.
1: Vakantieperikelen, de lifter. Dat is een klassiek cabaretverhaal van Nederlands Hoop. Het legendarische duo Freek de Jonge en Bram Vermeulen. In dit humoristische verhaal volgen we een jonge lifter die tijdens zijn vakantie van de ene merkwaardige ontmoeting in de andere terechtkomt. Met scherpe observaties, absurde situaties en typisch Nederlandse humor laat Nederlands Hoop zien dat reizen soms heel anders verloopt dan gepland.
2: Mijn eerste rooireis was een falikante mislukking geworden. En mijn fietstocht langs de jeugdherbergen was mislukt. Omdat ik geen vader en moeder wilde zeggen tegen twee mensen die mijn vader en moeder helemaal niet waren. Maar mijn vader wilde een kerel van me maken. En daarom reden we die morgen vroeg op de brommer naar de uitvalsweg naar Utrecht. Ga hier nou maar staan en steek je duim krachtig omhoog. En hou je bordje Tokio de goede kant op. Zelf ging ik achter een oude eikenboom staan, daar stond ik met mijn gebleekte spijkerpak, mijn plastic opengewerkte sandalen, mijn rugzak met vergroomd draagstel en mijn haarband. Om 12 uur kwam mijn moeder met de tram en de lunchpakketten. Ze ging ook achter de boom staan. Na 2 uur zei ze, we zullen voor je duimen, jongen. En 5 minuten later scheurden ze voorbij in een Alfa Romeo. Ikzelf moest nog een uur wachten op een kanariegele dag. De chauffeur begon onmiddellijk over mijn knie te strijken. Ik zeg, handjes thuis, meneer. Hij zegt, oh, ik dacht dat het een versnelling was. Ik zeg, we zitten in een DAF, meneer. Die heeft helemaal geen versnelling. Toen zei hij, oh nee, ik dacht dat het mijn Pinter een pookje was. Toen zeg ik, nou, het was mijn pookje. Of het Pinter is, moeten we nog maar afwachten. Zo gauw als ik kon stapte ik uit en ik rende terug naar het uitgangspunt. Gelukkig zaten mijn ouders nog achter de eikenboom. Na 3 weken brak de bouwvakvakantie uit. En ik werd meegenomen door een gezin in een Opel Rekord. Ik zat op de achterbank tussen 5 kinderen in. Die alsmaar zongen, hij was een smokkelaar. En de vrouw vertelde me dat ze wat levensmiddelen hadden meegenomen omdat alles in Duitsland 2 keer zo duur was. Nu begreep ik waarom de uitlaat over het asfalt sleepte. Daar waren we bij de grens. Haben Sie etwas zu zollen? Vroeg de beambte bars. Nur Mundvorrat, zei de bouwvakker. Duidelijk ingestudeerd met veel understatement. Een van zijn kinderen kreeg de slappe lach. En ik kreeg een rood hoofd. De kofferruimte moest open. Op het eerste gezicht zag hij 4 pakken koffie liggen. Is dat alles? Vroeg hij bits. Ik geloof het, zei de bouwvakker. Hetgeen hij duidelijk niet had ingestudeerd. Hij liep naar voren en vroeg aan zijn vrouw, hoeveel pakken koffie hebben we bij ons? 4 of 5? 8, antwoordde de vrouw. Met weinig gevoel voor understatement. Alles moest eruit en het was een hele hoop, want ik bleef midden in de kring achter met de hoeveelheid levensmiddelen die best in een kleine FIFO-zaak hadden kunnen staan. Ik kreeg het formulier met een schade van 1256 mark en zag nog juist hoe in de verte de Opel Rekord wegreed en ik werd nagewuifd door de 5 kinderen van de bouwvakker. Na 2 dagen werd ik opgepikt door een mevrouw met een Fiat 500 die hem tot stilstand had gebracht door krachtig over mijn tenen te rijden. Je kunt meerijden tot Heidelberg, zei ze. Monter stapte ik in. Op de achterbank lag een bokser die ik niet gezien had. Hij mij wel. Vrolijk sprong hij bij me op schoot en begon mijn brillenglazen schoon te likken. De vrouw begon hem naar achteren te praten, maar verloor daarbij zoveel mondvocht dat er best ruitenwissers aan de binnenkant hadden mogen zitten. Samen met haar speeksel, het gekwijl van de hond en mijn angstzweet steeg het vochtigheidsgehalte tot ver boven het landelijk gemiddelde. Ze wilde nu de hond met haar hand naar achteren drukken, maar reed daardoor 2 meter door de berm, zodat de bokser als een vosbond rond mijn hals werd geslingerd. Ik geloof dat ik moet overgeven, zei ik. De kotzakken zitten in het dashboardkastje. Antwoord is er gevat. Eindelijk bij Heidelberg mocht ik eruit. En daar zag ik haar staan, tussen zo'n stoere verpleegster uit Dokkum. Rugzak en hangtieten. Ze was na 2 dagen al zo verbrand dat de brandweer uit voorzorg de muren van de belendende percelen nat moest houden. Ze was met hoge verwachting van de Italiaanse man op stap gegaan en kwam ook weer in verwachting terug. Het was gebeurd voordat ze het in het woordenboek had kunnen opzoeken. We besloten samen met de trein terug te gaan en zo trof ik mijn ouders die middag op het Centraal Station. S'avonds gingen we in het Okura Hotel nog een hapje eten. Als je straks je toetje opeet, mag je nog een paar keer met de lift op en neer, zei mijn moeder. En zo werd het dan toch nog een beetje vakantie.

0: Met Annabelle schreef Hans de Boy Nederlands muziekgeschiedenis. Meer dan 40 jaar na de release blijft het nummer een vaste waarde binnen de Nederpop. Samen met de Nederpop All-Stars krijgt deze klassiekers telkens opnieuw een eigen tijdse uitvoering.
1: En deze week zetten we de volgende. Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we moeten natuurlijk wel de juiste jingle starten. En van housebeats naar Weense walsen. In de jaren 90 wist André Rieu heel Nederland aan het swingen te krijgen. Met een verrassende klassieker. Met zijn Johan Strauss orkest maakte hij klassieke muziek toegankelijk voor een miljoenen publiek. Hier is André Rieu met de medley die haar fijn laat horen waar zijn hart ligt. Geen house, maar Strauss.

0: Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met Wolter Kroes. Na een moeilijke periode van herstel staat hij weer op het podium. Met dezelfde energie en het enthousiasme waarvoor zijn fans hem al jarenlang waarderen. Als ik je help, I Can Help, is een Nederlandse talige versie van de internationale hit I Can Help, geschreven door de Amerikaanse zinger-songwriter Billy Swan. Wolter Kroes nam zijn versie van het album 24 uur per dag, dat verscheen in 2002. De Nederlandse tekstbewerking is van Ferry van Leeuwen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van een spontane zangpartij in de kroeg naar een officiële single. René van het Plein volgt opnieuw zijn muzikale hart. Met een frisse en eigentijdse versie van de Nederlandse klassieker blaast hij nieuw leven in een geliefde meezingen van drukwerk. Hier is René van het Plein met Schijn een lichtje op mij.

laatste huis. Dat is de single waarmee Robert van Hemert de landelijke bekendheid kreeg na zijn overwinning in het tv-programma De Hollandse Nieuwe. In de finale zong hij dit nummer, waarna hij dezelfde avond als single werd uitgebracht. Het nummer verscheen daardoor in juli 2022 en markeerde de start van zijn carrière als professionele volkszanger. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. En dat is gezellighollands@1vallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via Radio Gemist op de website van Zon 1 Vallei. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. We sluiten af met Lico 010 en het nummer Doolhof. Een nummer over verdwalen in gevoelens en relatie. Bedankt voor het luisteren, geniet van de zomer en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands op 1 Vallei.

0: van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend, maar altijd weer het luisteren bewaard. En ja, dat gaat u weer zelf allemaal horen. We gaan beginnen met een plaat uit 1971 die het weer van deze tijd wel een beetje aangeeft. Weer om naar het strand te gaan. Dit is de Nederlandse band, de Dizzy Mans Band met Let's Go to the Beach.

Mooie plaat van Steeler's Wheel. De titel is Star. Ja, dit is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenstad die helemaal vol loopt met wandelaars. Een van de grootste feesten die in Nederland gehouden wordt. En waar ook bij mag worden gezegd, een van de feesten waar het minste rottigheid gebeurt. Dat is wel eens anders als er op zo'n schaal veel mensen bij elkaar zijn. En wat voor die Vierdaagse geldt, is eigenlijk wat deze plaat van Gary and the Pacemaker zegt. Want je gaat met duizenden en duizenden tegelijk, ofwel, you never walk alone.

Hij zei zijn naam al in het laatste stukje, Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend, want dat is het in dit geval. De Haagse band The Motions. Ze brachten heel wat mooie plaatjes uit en hadden in de periode 1965-1969 11 top 40 noteringen. Bekende daarvan zijn Wasted Words, Why Don't You Take It, Wonderful Impressions en zo nog een aantal. Daarna zakte het in wat betreft top 40 werk, maar dat laat onverlet dat een van hun laatste singles op het Decca-label wel een hele mooie is. Luister naar Eliza.

Ja, het blijft een hele mooie plaat hoor. Deep Purple met Woman from Tokyo. We gaan nu even naar een dame in dit geval die iets minder bekend is in het periode dat dit programma opgaat, 1960 tot 1975. Hoewel ze al in Amerika veel eerder scoorde met een aantal mooie nummers. Onder andere het nummer At 17, wat voor veel mensen een heel mooie en beschouwelijke plaat is. In Nederland kwam ze pas in 1979 de top 40 binnen met het nummer Fly Too High, Run Too Fast. Juist, die. En The Other Side of the Sun was ook nog een hit in Nederland. En, ja, je gelooft het nog niet, ze maakte in 1989 ook nog een plaat samen met Connie van den Bosch. Het kan niet beter. In 1970 kwam er een LP van haar uit, Present Company. En daarvan werd een single getrokken in 1971. He's a Rainbow. Luistert u naar Janice Ian.

0: Uitgebracht in 1971. Ook in Nederland zou hij een hitparade notering uiteindelijk de 28e plaats krijgen in de top 40. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dat doen we deze keer van het station Radio City. Dat was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967. En niet vanaf een schip, maar van het Monsal Fort op de Shivering Sands. Eigenlijk waren dat luchtafweertorens uit de oorlogsjaren die de Britse regering daar had neergezet om inkomende Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten voordat ze het Engelse vasteland zouden bereiken. Die stonden al een jaartje of 20 leeg. En toen kwamen daar die zeezenders en die dachten, nou, die kunnen wij wel inpikken, zo'n eiland. En zo begon Radio City. Tower of power, zou je kunnen zeggen, want het is een geschutstoren. Nou, en daar daakten ze ook dankbaar gebruik van. 299, dat zal de golflengte geweest zijn. Tower of power.
1: 299. Your tower of power.
0: Laten we er nog eens eentje doen.
2: Radio City.
0: Ja, de kwaliteit is wat minder. Opgenomen van de middengolf destijds. Maar best wel leuk om even te draaien. Plaatje wat waarschijnlijk wel op Radio City gedraaid is. Ik was iets te jong nog om eraan te luisteren op dat moment. Maar The Searchers was een bekende band. En stonden ook in die periode, in dit geval 1966, in Nederland in de hitparade. Take it or leave it.

grootste hit in Nederland van Sam & Dave was Soul Man. Dit kwam niet in de top 40, maar toch komt het wel aardig bekend voor. I'm Your Puppet. Typisch Brits bandje, dat is The Scaffold. Maakte heel wat leuke plaatjes. En ook deze, Illy the Pink. Het nummer werd later omgebouwd door Johnny Hoes en de Feestneuzen. En we drinken tot we zinken, maar dit is het origineel, Illy the Pink.

0: Lily the Pink van de Scaffold. Ook in Nederland is een geweldig hit. Tot de tweede plaats aan die Veronica Top 40 in 1968.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Komen we dit keer uit bij een echte Nederbeat band uit het Haagse. De Q65, die brachten in 1968 een EP uit, Q Blues. Die hadden wij thuis ook. En mijn broer had hem meegekocht. Een zwart hoesje met de heren mooi uitgelicht erop. Een mooi nummer daarvan is No Place to Go.

Wie anders dan Bob Dylan met zijn Subterranean Homesick Blues. Dit is de 10e hitnotering van onze eigen Shocking Blue. In 1971, Out of Sight, Out of Mind.

Out of sight, out of mind, shocking blue. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Maar voor ik de laatste plaat ga draaien, zeg ik eerst bedankt voor het luisteren. En wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. De plaats waar we mee uitgaan is een bijzondere. MacArthur's Park was in 1968 een mooie hit voor Richard Harris. En natuurlijk is de versie van Donna Summer ook een hele bekende. Deze is van de dames van de Three Degrees. Wat minder lang dan de originele versie van Richard Harris, maar duurt toch altijd een heel tijdje. 6 minuten nog wat. Ik hoop dat het lukt om helemaal te draaien, maar ik krijg in ieder geval een goede impressie. Deze dames ken je natuurlijk vooral van Dirty Old Man en The Year of Decision. Maar in 1972 konden ze ook al mooi deze plaat maken. Graag tot volgende week.

0: is één vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is 12 inch met een vleugje

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Deze week hebben we gestart met Supermax en Love Machine. De volgende voor de Roxanne en Charlene. En daarna was het gebeurd aan Temptation. Het papa was een Rolling Stone. Vervolgens hoorden we Kissing Honda met Dolce Vita. Roxette met The Look was daarna aan de beurt. En vervolgens Simply Red met Jericho. En ons wekelijks plukje trends was deze week van Eenas met CQ. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week op deze tijd is het een nieuwe 12 inch.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Evert-Jan van Beek.

Een driekoppige band uit Londen. Deze electropopband die niet meer bestaat. Sinds 2017 al niet meer. En deze plaat komt trouwens ook uit 2017. Hurricane hoorde je van Volts. En dat schrijf je met V-A-U-L-T-S. 2017 dus, Hurricane. De laatste jaar dat deze band actief was. Wel jammer, want het is toch best wel fijne muziek. Al zeg ik het zelf. Wees welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abelia Muziek. Van deze dinsdag 13 januari vandaag. Het is aflevering 87. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Britse band White Lies. Werd opgericht in 2007 in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. Nu de driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. En afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit met als titel Night Light. Van het album is onlangs het nummer Juice als single verschenen. En die hoor je nu, The White Lies dus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Abelia Muziek.

Toch goed dat deze Amerikaanse band Thrice in 2015 weer bij elkaar kwam. Want anders hadden we deze plaat moeten missen. Black Honey hoorde je uit 2016. En daarvoor dus de nieuwe zinger van de White Lies. En die heet Juice. Vitesse X is het muzikale project van Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. In 2020 begon ze eigen muziek te schrijven en produceren. Waarbij ze met name een muziekmix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, waarna de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar kwam ze met haar nieuwe single. En die heet Memory.

De Duitse singer-songwriter Sophia Portanet hoorde je met Real Face uit 2021. En daarvoor hoorde je nog de nieuwe single van de Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. Die dus sinds 2020 haar eigen muziek aan het schrijven en produceren is. Ze werkt onder artiestennaam Vitesse X. Vitesse X, beter gezegd. Dat heeft niks met de voetbalclub in Arnhem te maken, uiteraard. Dat even gezegd zijnde. En we gaan zo meteen naar nieuwe muziek. Oftewel, beter gezegd, eigenlijk de huidige single van Feast on a Pony. Maar allereerst deze Luke Sittle sing. It is Nothing Stays the Same uit 2014.

stays the same. De Britse singer-songwriter Luke Sittle zing bij Een Vallei met Nothing Stays the Same, hoorde je uit 2014. Je luistert naar Een Vallei dus iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Het programma Abelia Music, jouw wekelijkse Porsche Indie. En de herhaling ook op de vrijdagmiddag om 5 uur en op de zaterdagavond om 7 uur. We gaan nu naar nieuwe muziek van Feast on a Pony. Een muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. Hij komt uit Nieuw-Zeeland en bracht zijn debuutalbum in 2022 met als titel It'll Work Out. Hij bracht eerder in 2025 al het nummer Heart Goes Blank uit. En nu is het de beurt aan de nummer Wrong Party. Nou, dat kwam er lekker uit. Wrong Party, dus van Feast on a Pony.

Hij heet eigenlijk in het echte leven Jacob Lee Nicholas Sullinger, maar we mogen hem bij zijn artiestennaam noemen. En dat is Johnny, J-A-W-N, Grieks ei. En dan mag ook nog allemaal in het hoofdletters ook, dus schreeuw het van de daken. Johnny hoorde je met Adios uit 2022. En daarvoor dus Feast on the Pony, het muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. En Feast schrijf je dan als F-A-Z-E-D. We gaan naar Of Monsters and Men. De IJslandse band brak internationaal door in 2011 met hun single Little Talks. Dat leverde ze een aantal muziekprijzen op. En hoewel de band bij het mainstream publiek wellicht al vergeten is, is dat bij Abelli Music zeker niet het geval. Inmiddels vierde en huidige studioalbum verscheen op 17 oktober jongsleden met als titel All Is Love and Pain in the Mouse Parade. Op het album ook het nummer Tuna in the Can en die hoor je nu.

De Britse band Florence and the Machine. En Florence is in dit geval Florence Welch, frontvrouw van de band. Je hoorde Queen of Peace uit 2015. Daarvoor hoorde je nog de huidige single van de IJslandse band of Monsters and Men. Tuna in a Can hoorde je. Zo dadelijk de band Friday met hun huidige single. Allereerst deze Royal Otis. Dit is Heading for the Door uit 2023.

Royal Medal en Otis Pavlovich, die vormen samen het Australische duo Royal Otis. Je hoorde ze met de Heading for the Door. Het Amerikaanse duo The Band Friday heeft al geregeld onder de aandacht staan bij Abelian Music. Griffin en Aiden komen uit Californië en besteden we een half jaar geleden al aandacht aan het nummer What's It Gonna Take. Nu doen we dat ook voor de nieuwe single, die heet Pink Lemonade. Dit is dus The Band Friday.

Destijds vijfkoppige band Swim School. Werd in 2018 opgericht in Edinburgh in Schotland. Ze zijn tegenwoordig nog met z'n drieën. Hun debuutalbum is dit jaar verschenen. Of eigenlijk beter gezegd vorig jaar. Dus het is al 2026. Dat was op 3 oktober, jongsleden. De band is volgens eigen zeggen muzikaal beïnvloed door bands als Wolf, Alice en Slowdive. En op hun debuutalbum, die overigens naar hen zelf is genoemd, staat ook een nummer Green Eyes Want It All. En die werd onlangs uitgebracht als single. En die hoorde je als ene laatste plaat in het programma Abelio Music van deze week. Rustig alles op je gemakje nog nalezen en luisteren. Dat weet je, dat kun je doen via de website abelion.nl. ABELION.nl. Ga daar zeker even een kijkje nemen. En mocht je het programma nog in zich heel terug willen luisteren, kan je doen op de vrijdagmiddag bij Eén Vallei in herhaling om 5 uur. En ook op zaterdagavond om 7 uur. Maar je kunt ook rustig op je gemakje alles terugluisteren op het moment dat jou zelf uitkomt. Dat kun je doen via de website www.eenvallei.nl. Dan hebben wij nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is dan de Amerikaanse band Haim, H-A-I-M. Dit is Forever uit 2012. Dank voor het luisteren en tot de volgende.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Ik heb ja, dames en heren, welkom bij de vierdaagse uitzending van de Weekendploeg. Het is alweer de tweede zomeruitzending die wij gaan opnemen. En zoals vorige week gaan we gewoon lekker veel zomerse muziek draaien. Het is vandaag 24 juli en dit is Bonnie Ruijs.

0: Ja, dames en heren, we zijn er weer bij de weekendploeg. Nou, we. Zoals vorige week begin ik weer in mijn eentje. Dirk en Germond zijn er vandaag niet bij, want ik neem dit nu op 2 mei 2026. En dat is alweer de tweede zomeruitzending van de weekendploeg. Ja, ja. Want op dit moment is de Nijmeegse Vierdaagse en vanavond trek Lunteren. En het is nu 2 mei en ik ga zo meteen bellen met twee jongens uit Amsterdam en een vrouw uit... Oei, ik ben even vergeten, maar ze komt in ieder geval niet in Nederland. En die zijn op dit moment 20 kilometer aan het wandelen. Die zijn al keihard aan het oefenen. Ja, ja, want het over... Nou ja, voor u is het nu en voor ons is het over 2,5 maand de Vierdaagse. Vorig jaar hadden we Gerbert en Alinda in de uitzending. Dit keer hebben we dus geen live verslag. Misschien een beetje balen, maar goed. Dit moment heb ik geen voetbalwedstrijd op 2 mei. Dus ik dacht, we gaan lekker radio maken. We gooien er al wat zomeruitzendingen in. Want ja, dat moet ook een keer gebeuren. Want we willen vakantie. Volgens mij is Dirk er zelfs heel juli in augustus niet. U kan dat nu weten, want u luistert het nu in juli. En zoals elke week, ja, het kan wel een zomeruitzending zijn. Maar ja, goed, over zomermuziek zijn natuurlijk ook gewoon ketenmallers, hè, natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk weer naar het vaste rubriekje. Ja, ja.
1: De Keetknaller.
0: En deze week hebben we er eentje van de Makkers. En dat moeten we niet verwarren met die YouTube groep, weet u wel. Van de gay meneer Linktijger. Nee, dit is Zomerzon van de Makkers.

ja. Dit was Outkast met Hey ja. Nou, wat een hitje weer, dames en heren. Ja, die zomeruitzending is, ze maken me toch wel weer blij. Ik word er blij van. En zoals ik net al had gezegd, we gaan zo te bellen met vriend van de show, Boris. En met zijn maat Stef. En ik ben er ook achter gekomen waar de vriendin van Stef woont. Nou, woont. Vandaar komt Moldavië, want ze woont in Amsterdam. En dan gaan ze even bellen, want die zijn nu echt keihard aan het oefenen. Ik moet wel een disclaimer. Dit is voor het eerst in 3 maanden dat we iemand bellen. En dit is in een nieuwe studio. Dus ik hoop dat het werkt. We gaan het meemaken. Hallo? Ik hoor hem niet. Uh-oh. Nou, dat is niet best hoor, dames en heren. We gaan het op een andere manier proberen. Nou, dan gaan we eerst weer even naar de muziek toe. En dan hebben we natuurlijk...

0: een keiharde hit voor jullie klaarstaan. En we hebben weer een oude te pakken. Dit is Lou Bega. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Met Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Matthew Wilder met Break My Stride. And I'm gonna break my stride. Nou goed, u kent het wel. En dan gaan we poging 2, want ik ga nu gewoon de telefoon bij de mic houden, dames en heren. Dus ik hoop dat hij te verstaan is. Hey, goedemiddag. Waar spreken we mee? Waar is deze persoon? Wie is dit? Boris, vriend van de show, waar ben je?
1: Even, Boris hier samen met Stef en met Anas. En wij zijn aan het wandelen in de buurt van Oudewater.
0: Van Oudewater, dat dorpje waar Johan Derksen gewoond heeft.
1: Ja, precies, ja.
0: En jullie zijn keihard aan het oefenen, hoorde ik.
2: Ja, we moeten ons goed voorbereiden voor de komende zomer.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk de 4 dagen lopen, 50 kilometer, 4 dagen lang. Hoe gaan jullie dat volhouden?
1: Ik denk veel eten, veel lopen, veel water en doorzettingsvermogen.
2: Ik zeg altijd stap voor stap. Als we gewoon blijven stappen, dan komen we er uiteindelijk wel.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed, man. Hebben jullie ook al goede... Ik hoor dat je hele goede wandelschoenen nodig hebt. Hebben jullie al die aangeschaft?
1: Nou, ik heb net die van Stef gezien. Dat ligt er niet om. Ik loop gewoon op mijn hardloopschoentjes.
0: Zo?
2: Ja, ik heb grote units. Iedereen zegt er wat van. Maar ja, ze brengen me wel van A naar B. Dus dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste. Je moet ook niet niks van aantrekken, hè, van de haters.
2: Nee, precies. Ik denk dat ze jaloers zijn op mijn enorme beesten van de schoenen.
0: Ik weet het wel zeker. En vorig jaar hadden we de voor mij Blikkendag en Baila Baila als Nijmeegse Vierdaagse hit. Hebben jullie nu al een zomerhitje, een Nederlandstalig nummertje gevonden waar je denkt, nou, dat wordt echt de nieuwe Vierdaagse hit?
1: Ik heb er wel 2. Ik denk aan Cheerio en ik denk aan Diamanten Ring.
0: Oeh, en als je er eentje moest kiezen?
1: Dan ga ik voor Diamanten Ring.
0: Ja? Nou, dan gaan we die denk ik even voor jou draaien, Boris.
1: Lekker zeg, ja. Ik ga meeluisteren.
0: Ja, dat moet je doen. Succes nog met oefenen. Bij Oudewater doen we Johan de groeten.
1: Doe ik.
0: En succes hè, deze week. Jullie kunnen het. Het is jullie laatste dag trouwens. Ho ho.
1: Oh ja, we zijn al bijna klaar.
0: Jullie zijn al gefinished. Hoe voelt het, mannen?
1: Ja, het voelt fantastisch. De voorbereiding was echt heel goed en die schoenen hebben ook goed meegeholpen.
2: Ze zijn er nog. Ze doen het nog.
0: Nou, gefeliciteerd, mannen. En dan Diamantenring zeker vaak gehoord langs de straten.
1: Ja. Ik kan inmiddels bevestigen dat Diamantenring het nummer van de Vierdaagse is geworden.
0: Nou, dan ga ik die voor jullie draaien. Succes nog met wandelen.
2: Dankjewel.
0: Yo, yo. Later. Hallo. Nou, dat waren Boze Stef en Moppie Moldavium, die heb ik niet gehoord. Jullie horen het. Diamanten Ring, de nieuwste Vierdaagse hit. Hier is hij. Damien van Os. Oh, cheerio trouwens van Justin uit het centgebied. Veenendaal woont hij volgens mij. Hier is Damien. Geniet ervan.

Ja, ja, de dames en heren van ABBA. Gimme, gimme, gimme. Zo, nou, dat was even leuk, hè, met die mannen die aan het oefenen zijn voor de Vierdaagse. Ik hoop dat ze het gehaald hebben. Maar dat gaan we natuurlijk zeker laten horen na de uitzending over volgende week voor jullie en over mij 2,5 maand. Dat ga ik het zeker laten horen. Wat ik zeker niet wil tegen ze zeggen is wat CeeLo Green tegen ze dame zal zeggen. En dat kan ik eigenlijk niet hardop zeggen natuurlijk op 1 vlei, want we mogen hier niet schelden. Dus hier is CeeLo Green met Peep You.

One with Honder. Estelle met Kanye West met American Boy. Oftewel, tegenwoordig heet hij Ye. En het zijn, Estelle is voor mij Brits. Maar Kanye West is natuurlijk wel een Amerikaan. En ze hebben het natuurlijk over Amerika. En vorige week was er iets in Amerika, dames en heren. De WK-finale. En daar hebben we het natuurlijk vorige week over gehad. Zoals ik al toen vertelde. Dit is 2,5 maand geleden van tevoren opgenomen. Dus ja, wat die finale is, wie er gewonnen heeft. Dat kon ik u natuurlijk vorige week niet vertellen. Maar we gaan het toch even proberen. We gaan naar ons vaste rubriekje.

0: de warming up.
1: En vorige week was de ontknoping van het voetbal van de WK-finale. En deze week is de ontknoping van de Tour de France. Dat is zondag. Ja, en wie zijn de favorieten? Ik heb het namelijk nog niet gezien, dus ja, ik kan u nu alles over vertellen. Pogacar, Vingegaard. Ik denk Pogacar. Maar ja, goed. ik heb het nog niet gezien, dames en heren. Wat deze week is, wanneer ik dit opneem, is de Grand Prix van Miami. En Formule 1, ja, dat gaat nog niet zo goed. Voor mij is de Grand Prix van Engeland ook deze maand. Dus we gaan nu even... Ik weet niet wat het is geworden. Ik zag wel dat in Miami de eerste keer is dat er niet de Mercedes op pole stond. Dat was Lando Norris in de McLaren. En daarom gaan we vandaag...

Dit was Metcon met Baggin. En de laatste jaren zijn ze een beetje viral gegaan toen Maneskin, natuurlijk winnaar van het Eurosong Festival van een paar jaar geleden, deze had gecoverd. Toen ging die helemaal weer viraal op TikTok en andere social media. En het is natuurlijk een heerlijk nummer. Ik ben natuurlijk meer fan van het origineel, dus daarom hebben we die vandaag gedraaid. En het is ook een heerlijk zomershitje. Op deze mooie vierdaagse finale dag en over 2 dagen de Tour de France finale. Maar ik ga ook naar Trek Lunteren. En Trek Lunteren is natuurlijk altijd een feest. Activiteiten dit weekend. Ja, die zijn nog niet allemaal bekend. Maar eentje is wel bekend in het streekgebied. Dat is Trek Lunteren. Germant en Dirk gaan er ook heen. Ik denk dat ze er hartstikke veel zin in hebben. En weet je met wie ik daarheen ga? Nou, u gaat het niet raden. Mijn vriendin. En die komt uit E. En die is natuurlijk nooit op de Trek geweest. Dus ik ga met mijn lady, hear me, tune out van Mojo.

Zijn gevoel, nou dat voelt hij. Want dat is zo oprecht. Zo heeft hij het bij het rechte eind. Dit was Mojo met Lady Hear Me Tonight. En dan gaan we alweer bijna richting het einde van deze uitzending. Dit is mijn eerste uitzending in mijn eentje. Die van vorige week ga ik zo meteen later opnemen. Dus dan weten jullie dat. Niet dat het jullie uitmaakt. Maar goed, ik vond het leuk in mijn eentje. Natuurlijk even met Boris en Stef gebeld. Even de vierdaagse besproken die... Nu als het goed is gefinished, iedereen die het heeft gehaald, lekker bezig, goed gedaan. Ik denk dat mijn moeder het ook weer gehaald heeft. Esso naar jou, hoop ik. En dan, ja, zoals Dirk altijd zou zeggen, hou elkaar wat meer vast. En er zijn maar meerdere vrouwen in de wereld, maar voor Rihanna is er maar eentje. En voor heel veel mensen is er maar eentje, die is natuurlijk monogaam. Ik weet niet wat ik nu zeg. Hier is Rihanna met Only Girl in the World. En dat is weer het einde van de uitzending. Goed weekend. Geniet ervan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: поступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience.
3: Dit is 1 Vallei.

0: eerste track is Music Matters in de Mark Knight remix. En origineel gemaakt door, moet mijn Spotify nog even inladen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het is origineel gemaakt door Faithless samen met Cass Fox.
1: Ja.
0: En het is dus geremixed door Mark Knight. En ik kwam dit nummer tegen op de wc.
1: Kijk, dat zijn goede momenten.
0: Ja, ik was in de bioscoop en de film was klaar. En ik dacht, ik ga nog even naar de wc voor ik naar huis ga. En ik sta zo op de wc en ik hoor dit nummer. Ik denk, nou, dit is toch gewoon een goed nummer, hè. Dus ik pak toch even, midden op die wc, even Shazam erbij. En hij vond hem nog ook. En ik stuurde hem vrijwel redelijk kort daarna door in de groep met jou en met Mike en met John. En luister eens, lekker nummer. En jij was het er blijkbaar mee eens, want we openen ermee.
1: Ja, ik vond hem lekker, dus...
0: Ja, toch?
1: Ik denk dat is een mooie thema voor vanavond. Dus vanavond gaan we een beetje in hetzelfde genre, gaan we een beetje door. Met hele lekkere, zwoele zomerse muziek.
0: Lekker.
1: Beetje trance-achtig, zeg maar. Dus wordt lekker. En dit is ook weer zo'n lekker nummer. The Mission van Tom Craft.
0: Klinkt goed.
1: En even officieel. John, fijne vakantie, jongen. Want onze vaste luisteraar, vriend van de show, alles kunnen. Feitenchecker, noem het maar op wat hij allemaal niet is voor ons op de achtergrond. Hij is lekker vakantie aan het vieren. En hij belooft dat hij met zijn draagbare speaker een mooi plekje zou zoeken waar hij vanavond Dance Experience ging luisteren. Dus ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat hij gaat reageren. Dus,
0: prioriteiten goed gesteld, zou ik zeggen.
1: En we willen natuurlijk foto's zien van alles wat er meekijkt en meeluistert. Dus lekker!

0: En wat vinden we van dit nummer?
1: Ja, lekker nummer. Ik zou het denk ik niet per se trance noemen, maar...
0: Niet?
1: Nee. Maar wat dan wel, weet ik eigenlijk ook niet. Maar...
0: Oké. Nou ja, het is wel, ik vond hem wel lekker.
1: Nou, het is zeker een lekker nummer.
0: Nou, dat is mooi. Want dan gaan we daar nog even lekker mee door. Want zo hebben we vanavond nogal meer lekkere nummers die een lekkere vibe geven, zeg maar. Dus daar gaan we lekker mee door. En onderweg hier naartoe zat ik naar een live registratie te luisteren van Tomorrowland. Wat vorig weekend en het weekend ervoor was. En er kwam al een lekkere versie van Medusa voorbij. Die we regelmatig gedraaid hebben van Y. Van het nummer van Bronski Beat. Maar wat wel grappig daarin was, is dat die van dat nummer, dus het pingeltje wat erin zit voor het nummer van Y, van het nummer van Bronski Beat, eruit gesampled heeft en daar dus eigenlijk op een soort keyboardje op zat te spelen, zeg maar. Dat was wel gaaf, dat was wel leuk. Dus...
1: En dat ga je ons nu...
0: Nou, nu nog niet, maar het was een beetje om in zo'n vibe te komen. En en ik zat dat van de week ook al een stukje te kijken en te luisteren. En er kwam eigenlijk, wat me opviel, is dat er heel veel muziek uit de jaren 90 en de Zero's eigenlijk weer in allerlei remixen terugkomt op dat soort festivals. Dus ik denk, nou, dat gaan we vanavond ook doen. En dan kom je dus ook lekker bij dit nummer uit van Narcotic Trust. En dat is Safe From Harm. En dit is ook zo'n nummer die dus, dit is dan de originele, maar die is ook een heerlijke remix daarin voorbij kwam in diverse sets. Dus alle reden om dat het lekker is dan te draaien hier in Dance Experience. Dus, en dat doen we dan ook.
1: Klinkt goed.
0: Ja toch?
1: Klinkt als een heel goed plan.
0: Dat is mooi.

0: Ja, en dan, wat vond je ervan? Wat vinden wij van deze muziek, heren?
1: Ik vind het wel lekker.
2: Jij moet wel aanstaan, je microfoon.
0: Ja, zo.
3: Sorry. Maar ik vond het in ieder geval lekker.
4: Mijn mening wilt hij niet, Mike.
3: Ja, nee. Ik vond het wel heerlijk.
0: Nou, dat is mooi.
3: Ik weet niet wat jij wilt. Jij hebt nu de mogelijkheid om je mening te delen.
4: Ja, nu wil ik dat niet meer. Ik was van plan om te zeggen dat ik het wel een lekker nummer vind. Maar blijkbaar...
3: Nu is het geen lekker nummer, zeker?
4: Nee, nu niet meer. Vooral de persoon die het nummer kiest, die vind ik niet zo leuk meer.
0: Nee? Want?
4: Ja, hier is een microfoon niet aan.
0: Ja, sorry.
4: Ja, nou, oké. Okay, vergeven en vergeten, lekker nummer.
3: Jij zit zo ver weg.
0: Ja.
4: Ja. Ik zit niet achter de knoppen, nee.
3: Nee, maar je zit ook het verst van iedereen.
4: Dat klopt. Ik zit inderdaad aan de kop van de tafel.
3: Dus je hebt nummertje 3 in plaats van 1 of 2. Dus dan wordt het al wat lastiger.
4: Ja, ik weet dat ik in deze show op nummer 3 sta, maar dat had je niet zo hoeven benadrukken. Dat,
3: Ja, wil je van microfoon wisselen dan? Misschien heeft
4: Nee, ik ken mijn plek, weet je. Dat is ook wat waard. Zelfkennis.
3: Zelfreflectie.
4: Ja. Hoe vind je het nou zelf gaan, Mike?
3: Ik vind het wel lekker. Ik wil net vragen, waar gaan we straks naar luisteren? Want als we dit hebben gehad, dan verwacht ik wel iets van de komende nummers.
0: Ja?
3: Ja, ik vind het wel lekker.
0: Nou, dat is ook alweer zo'n heerlijke oude plaat in een wat nieuwer jasje, zeg maar. En dat is deze. Dat is van Therese, Shed My Skin. En meestal zul je dan zeggen, wat is dat voor nummer dan? Maar verderop ga je hem ongetwijfeld wel begrijpen, denk ik. Dus dat is gewoon weer een heerlijk trackje. Weer een oud nummer wat wel weer actueel aan het worden is, zeg maar.
4: Oké.
0: Dus daar gaan we gewoon lekker naar luisteren.
4: Goed idee.
3: Goed idee.

0: Ja, dit is zo'n nummer die we al in vele vormen gedraaid hebben hier bij Dance Experience.
1: Maar ik vind deze vorm toch wel erg lekker.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, de performer of de artiest of de producer, hoe je het ook noemen wil tegenwoordig, is Believe. I Wanna Give You Devotion.

0: Ja, en als je dan toch een beetje met lekkere muziek bezig bent, dan ga je gewoon lekker non-stop door, zoals dat heet. En zo gaan we door naar het volgende nummer. En dit nummer hebben wij een tijdje terug al een keer samen live gehoord, Joshua, in het Avans Theater in Amsterdam, toen we daar waren, bij het concert van de Pet Shop Boys. Minimal. In een lekkere uitvoering, een lekkere remix uitvoering. Dus Toka Discos.
1: Lekker. Waarbij?
2: Dance Experience.

0: Toka Discos. Sunday at Space Mix. Om een compleet te maken van het nummer van Minimal van de Pet Shop Boys.
1: Lekker, lekker.
0: Zeker.
1: We hadden het net al over. Dit is al lekkere muziek. Ja, dat is wel een lekkere uitzending zo.
0: Jawel, hè?
1: Ja. Goeie eerste uur.
2: Zeker.
1: Ja, goed begin is al het halve werk.
0: Ik ben een beetje aan het zoeken geweest naar hoe kan ik nou gewoon een lekkere uitzending maken zonder dat het me gelijk een hele week tijd kost. En dat is gelukt.
1: Nou, je zei net iets over 40 jaar radioervaring en je hebt eindelijk het antwoord gevonden.
0: Ja, nou, het lukt altijd wel, maar je wil ook eens een keer wat andere muziek als dat je normaal gesproken draait hier bij Dance Experience. En dan kom je hierop uit, dus lekker.
1: Oké. Okay.
0: En zo gaan we gewoon door met lekkere muziek met het nummer Haiju van Roger Shaw. In de Jerome Isma AC Extended Remix. Dat is dan weer lekker als je op deze manier radio maakt. Dan gaat het gewoon in één tempo door.
1: Lekker hoor.
0: Dus heb jij vakantie en luister jij mee, dan ik zou zeggen, zet die speaker gewoon wat harder. En geniet lekker mee met ons.

0: Ja, dan kijken we op de klok. Dan zien we tot onze grote schrik dat het alweer bijna 8 uur is.
1: Oei.
0: Dat betekent dat de tijd weer enorm snel gaat.
1: Maar geen zorgen, want...
0: We zijn er nog een heel uur met dit soort lekkere muziek, dus...
1: Daarom. Maar eerst even het nieuws van 8 uur tussendoor.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij, dus dat doen we dan maar.
1: Hebben we nog iets leuks staan voor de 2e uur?
0: Ook gewoon hele lekkere muziek, dus blijf vooral luisteren. Dan hoor je er allemaal voorbij komen. En natuurlijk de mixen van deze week, die Mike weer op gaat lezen. Dus komt helemaal goed.
1: Hoe ga ik dat? Dat wist ik niet. Bij deze.
0: Ik heb het voor jou speciaal in de appgroep gegooid, dus...
1: Goed bezig, Mike.

0: En wij gaan eruit met dit heerlijke nummer Need to Feel Loved van The Reflex. Tot straks in het tweede uur van
1: Dance Experience.

0: van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience.
3: Dit is 1 Vallei.

0: Ja, zo zijn we aangekomen in de tweede uur van Dance Experience. En ondertussen loopt de studio lekker vol hier ook.
1: Ja, ik wil net zeggen, wij zijn niet de enige die zijn aangekomen.
0: We hebben bijna meer kijkers als, we hebben bijna meer kijkers als luisteraars vanavond. Dat is.
2: Ja, ik had het net over een goed begin is het halve werk. En het eerste uur heeft zo goed gedaan.
0: Ja, maar ondertussen hebben wij dus bezoek in de studio. Onze grote vriend van de show, Harry Hendricks, is aangeschoven hier in de studio. En Jeroen is er ook, met zoon. Dus goedenavond, Harry.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Wat leuk om even weer in de,

0: Kijk, daar komt hij er ook bij hoor. Nou, dan hoor je ons praten en je hoort de muziek als het goed is. Dan mag je in die microfoon hallo zeggen. Want we willen eigenlijk wel...
1: Mits je het wilt.
0: Ja, als je het wil. Het hoeft niet hoor. Maar hallo.
2: Hallo.
0: Hey, wie ben je? Want we zijn wel benieuwd wie jij bent eigenlijk.
2: Jessie.
0: Hey Jessie, kijk, goedenavond. En jij bent hier samen met je papa. En de papa is Jeroen, oftewel onze technische duizendpoot hier binnen de omroep.
1: Nou, als jij zo ziet, zou je niet zeggen dat dat de vader is.
0: Hoe vind je het hier in de studio om zo te zien?
2: Spannend.
0: Ja, vind je het wel goede muziek die wij draaien vanavond?
2: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Nou, tenminste één ding goed hier.
0: Ja, dan gaan we dat maar door blijven doen dan vanavond. En we horen ondertussen al lekker het lekker gouden oude nummer van David Guetta. The World Is Mine.

0: Lekker nummer. David Guetta, The World Is Mine. In de Deep Dish remix.
1: Ja, we hebben eigenlijk gewoon alles hier bij Dance Experience. Van nieuwe sterren tot goede muziek.
0: Ja.
2: Ja. We hebben ook hele grote sterren in de studio vanavond. Ja. Zoals Harry Hendriksen.
0: Ja, dum. Ja, ja. Kijk, hij rent naar nummer 5.
2: Grote radioster, lokaal talent uit Ede.
3: Jullie hebben nog wat van mij nodig, geloof ik.
2: Helemaal niet.
0: Nee. Maar we zijn gewoon zeer vereerd dat je ons een bezoek brengt in ons humble studiootje hier.
3: Ja.
0: Met het gepruts wat wij hier elke week doen, zeg maar.
2: Ik vind het toch wel opvallend dat hij dan in de studio is en je hebt helemaal de jingle nog niet gedraaid.
0: Nee. Een goeie voor jou. Maar ik heb het al wel gevraagd. Waar we het pas geleden over hadden.
2: Oh.
0: Dus en er kwam een grote glimlach op zijn gezicht. Dus mooi. Maar even speciaal voor jou. Deze draaien we. Dit gebruiken we dus wekelijks.
3: Dit is Dance Experience. Ja. Kijk. En daar gaan we een kleine variant op maken.
0: Ja. Okay. Wordt leuk. Dus we zijn heel benieuwd. En die gaan we dan weer in ons intro verwerken. Zoals we dat regelmatig doen. Dus alleen maar leuk.
2: Nou oké. We hadden dus wel iets van je nodig.
3: Ja, die precies. Jingle. Daar.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ik denk dat hij daar Peter ook even liever aan gaat kijken of niet. Of doe je het allemaal zelf?
3: Nee, dat doe ik niet zelf. Dat doet Peter meestal. Ja. Maar volgens mij, als jij gewoon straks de opnameknop aanzet, dan kun je er zelf mee knutselen.
0: Ja, we knutselen al ons eigen helemaal kapot hier. Hoor. Ja. Maar goed, heren. We zijn nog steeds bezig met lekkere muziek op deze avond om lekker de sfeer erin te houden.
2: Ik kan het horen, ja.
0: En dat doen we met deze heerlijke plaats van Silence.
2: Oeh.

0: Heerlijk. Verkeerde koptelefoon. Ik hoorde mezelf niet.
1: Ja, dat schrik je wel.
2: Wij horen jou wel.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, jij hoort ons ook gewoon. Alleen.
0: Ja, ja. Zo dan. Hallo.
2: Hallo.
0: Maar oké, ja, waar waren we bezig? Lekkere muziek.
2: Radio maken.
0: Ja, dat dus. Lekkere muziek, Paul van Dijk, Foreign Angel. Maar heren, wij hebben ook nog even wat te vertellen. Want we gaan vanavond ook weer een paar heerlijke mixen uitzenden. Dus heb je het voor je, Mike?
3: Ik heb hem...
2: Nee.
3: Nu voor hij heeft
4: dit is Dance Experience.
0: Nou, dat is mooi. Dan gaan we even een sfeervol gezellig muziekje opzetten. En ja, dan kan Harry dat ook eens even meeluisteren. Dat kostte nog moeite worden hier gespaard om van lekkere intro's met fillers en dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat doen wij dan gewoon.
1: Deze man is heel druk geweest met custom-made nummers.
0: Ja, custom-made, speciaal voor Danzig gemaakte fillers, zoals dat heet. En daar kunnen we dan lekker overheen praten. Want dat is het mooie van de filler, want dan mag dat.
1: Ja, en blijkbaar ben ik tot nu toe 3 keer op rij de uitverkorene die de mixers mogen.
0: Ja, jij was de eerste keer zo trots dat je het voor je had liggen dat je ze op kan noemen. Ik denk, nou, dan mag je het gewoon
1: ik
0: naam bidden.
1: Ik ga ook gewoon niet meer proactief zijn, want dan weet je het gewoon gelijk in deze show. Je bent de Sjaak.
0: Ja, nou, dat helpt ik vanavond ook. Ik sta hier mij ook weer uit te sloven en jullie zitten gezellig iets te doen. Maar... Maar goed,
1: anders kan Joshua volgende week wel een showtje regelen.
0: Ja, Josh, ga je volgende week een showtje mixen?
2: En waar is dit op gebaseerd precies?
1: Ah, ik doe de mixes deze week. Je pa doet al heel veel moeite voor de show zelf.
2: Aha.
0: Dus jij mag volgende week de mixer voorlezen dan?
1: Ja, en je zat ook gewoon... Oh, mixer voorlezen?
0: Ja, of hij gaat de mix doen?
1: Dat kan ook. Ik dacht, hij gaat een showtje doen.
0: Leuk.
1: Je had zo'n grote mond over dat die derde microfoon niet aanstond.
0: Het is toch geen lekker weer, joh. Dus kun je jou het schelen.
2: Ik vind dit weer lekkerder dan wat we een paar weken geleden hadden.
0: Ja, ik kan er wel aan wennen naar elke dag strakke blauwe lucht met 35 graden, zeg maar. Maar goed, heren, de mixen van deze week. Want er zijn mensen die wel vakantie hebben en die willen gewoon lekker doorfeesten als wij weer onderweg naar huis zijn.
1: Yeah.
0: En dat kan vanavond met 3 heerlijke U-mixen gemaakt door...
1: Ja, want we hebben natuurlijk een show tot 9 uur op de donderdag.
0: Ja.
1: Maar dan zijn we nog niet klaar, want om 9 tot 10 hebben we de enige Hap Cassie.
0: Hey.
1: A.k.a. DJ Cassie.
0: Ja, en die heeft een heerlijke mix gemaakt, heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen. Want die is bezig geweest de mix te maken op de uitzending van vorige week. Dus,
2: dat zijn wel hele directe kanalen die jij met die DJ Cassie hebt, of niet?
0: Ja echt dagelijks. Echt,
2: ja.
0: Wij praten heel veel met elkaar. En ook met niemand anders dan met elkaar dus. Maar dus dat is wel lekker.
1: Dus het is een exclusief.
2: Ah, iedereen heeft een beste vriend nodig. Hè? Dat,
0: die heb ik. Dat is DJ Cassie dus. Maar goed.
1: En over vrienden gesproken.
0: Ja.
1: Van 10 tot 11.
0: Ja.
1: Hebben ook grote vrienden er staan. A.k.a. John Vergeer.
0: Ja, en die is gewoon op vakantie. En hij levert gewoon mixen aan. Dat is echt ongelooflijk. Maar het gebeurt wel.
2: Kijk, gewoon je hebt mensen die op vakantie zijn en die leveren radioshows aan. En ja, blijkbaar ook mixes. En het kan allemaal, joh.
0: Ja, het kan allemaal hier bij Eenvlaai.
1: Ja, en van wat nog meer kan, is de derde mix. Want zo wild gaan we. Is van 11 tot 12 uur op de donderdag. En dat is Bas Loebert.
0: Kijk, lekker. Die heeft ook alweer een lekkere mix gemaakt.
2: Hoeveel weken tot hij het Loebert gaat?
0: Loebert. We hebben
2: gewoon... Hey, Rickert.
0: Ja, die dus. Zo'n vuurbaljongen. Maar goed, maakt niet uit. Gewoon een beetje op zijn Frans.
1: Loebert.
0: Hij kan het wel.
1: Nou, ik kan er nog een hele andere poging doen. Want op zaterdag hebben we de show van... Dit heb jij volgens mij net als vorige week weer verkeerd neergezet. Want we doen een 2 uur show in plaats van 1 uur. Ik gok dat tot 10 uur.
0: Oh, dat kopieer ik altijd. Ik moet het nog veranderen.
1: Van 9 tot 11.
0: Ja.
2: Zelfs de fouten kopieert die Mike. Ongelooflijk.
1: Van 9 tot 11 hebben we natuurlijk de herhaling van de live show. Dus als je op zaterdag luistert en je vond het zo leuk. Nou, kan je die gelijk van donderdag terugluisteren.
0: Ja.
1: Maar wat je ook kan doen, is toch even blijven hangen. Want van 11 tot 12 hebben we dan natuurlijk weer... Hap Cassie.
0: Ja.
2: Weer.
1: Oh. Ja.
2: Konden ze niet wat anders draaien of zo?
1: Nou, zou ik je wat vertellen. Van 12 tot 1, John Vergeer.
2: Ja, maar die mag, hè. Al zenden we hem 10 keer uit, dat moet kunnen. Maar...
1: En nu mijn poging. Van 1 tot 2. Bas Loubert.
2: Kijk, hoppa. Hij leert ook zo snel,
0: echt,
2: hè, die
0: jongen,
2: Michael.
0: Kosten nog moeite worden gewoon gespaard hier bij Dance Experience om het goed voor elkaar te krijgen. Goed bezig, Mike.
1: Kijk.
0: We gaan het volgende week gewoon door Joshua laten doen.
1: Is goed.
0: Ben ik benieuwd.
2: Helemaal goed, John.
0: Dan ga ik
2: ga jij dan volgende week even die typfout eruit halen? Of,
0: ja, maar dan ga ik
2: of kopieer je die gewoon zo weer?
0: Die kopieer ik elke week gewoon standaard.
1: Ja, okay.
0: Maar,
1: net iets anders.
0: Maar dan ga ik er een andere fout erin zetten en dan ga ik eens kijken of jij ze ontdekt.
2: Dan moet ik en mijn best doen om het goed uit te spreken. En dan moet ik ook nog de fouten eruit vissen. Ongelooflijk, jongen.
1: Hij zou ik je wel vertellen.
2: Nou,
1: in het bericht staat op Cassie.
2: Op Cassie.
0: Ja. Maar dus, dat ben ik en mijn vrienden.
2: Dat was dus de fout die jij eruit moest vissen vandaag.
0: Ja.
2: Nou, jij hebt dus de punten gescoord. Noem het volgende week nog.
0: Ja, daarom. Dus dan gaan we weer een paar mooie mixen erin knallen. Want we hebben ondertussen worden ze weer stevast aangeleverd. Dat we eigenlijk alweer bijna zendtijd tekort komen. Dus misschien gaan we binnenkort wel uitbreiden, heren. Toevallig.
2: Zeker.
0: Maar goed, we hebben ook onze grote vriend, vakantieman, alleskunner, presentator van verschillende radioprogramma's, verschillende muziekstijlen, Harry Hendriksen in de studio.
5: Hey. Het is toch goed dat ik weer de koptelefoon opgezet heb, hè?
0: Ja, goed bezig.
2: Je voelde hem al aankomen.
0: Hij was zo lekker actief, hè. Dat,
1: Hij wilde gewoon zo luisteren naar die mooie.
0: Maar goed, nou je er toch bent, Harry, wat gaan jullie woensdag doen?
5: Woensdag hebben we de laatste uitzending die we vooraf opgenomen hebben. 2 uur lang. Long versions. En dat is deze keer de classic rock. Dus dan komen de Deep Purple, Led Zeppelin, dat soort jongens voorbij. Veel jaren 70 dus, rock.
0: Dus ik kan mijn buren alweer inlichten van hou er rekening mee dat er wel eens geluidsoverlast kan
5: zeker.
0: Wezen. Nou, dan gaan we dat maar gewoon doen. En dan gaan we gewoon weer lekker luisteren op woensdag. En dat is van?
5: Van 8 tot 10.
0: Ja, dat is even wennen, hè?
5: Dat is even denken, ja. 8 tot 10.
0: Ja, en dan zit hij nog niet in de studio. Nee. Dat is die week erop weer, hè?
5: Dat is die week erop weer.
0: Kijk, nou, hartstikke leuk. Heb je al een tip van de sluier waar je dan gaat doen?
5: Jazeker.
0: En dat
5: dan
0: is?
5: Dan gaan we het hebben over alle nummers die de Bee Gees geschreven hebben. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. En die grote hits zijn geworden. Oh, en dat zijn er heel erg veel.
0: Red je dat in 2 uur?
5: Nee, dus dat moest ik keuzes maken.
0: Ja, leuk. Ik ken dat. Ja, die hebben wel heel veel veranderingen gedaan.
5: Dat was één grote hitmachine.
0: Ja, dat behoorlijk, ja. Alleen het grappige is dat heel veel mensen die nummers niet weten dat de hun geschreven en geproduceerd is.
5: Ja.
0: Dus dat is het extra leuke eraan. En zo zijn er natuurlijk wel veel meer. Tegenwoordig heb je al die producers, die doen niet anders. Maar hun hebben dus echt wel hele grote hits geschreven waarvan wij niet weten dat die van hun is.
5: Ik denk dat ze er meer geschreven hebben voor anderen dan zelf gehad hebben.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus, nou, leuk. Dat is weer reden genoeg om de aankomende 2 weken gewoon lekker te luisteren naar Appassionata.
5: Ja.
2: Dus, en wanneer kan dat?
5: Wat?
2: En wanneer kan dat?
5: Dat kan op woensdag. Van 8 tot 10 heb ik net bij mezelf opgehaald.
0: Nou, dat is. Nou, lekker.
2: Hey, woensdagavond van 8 tot 10.
0: Dit is
2: hier
0: wel,
2: op één van, hè?
0: Maar dit is wel lekker dat hij zijn eigen show aankondigt bij ons. Hè? Dus kunnen we dit niet gewoon wekelijks erin houden? Nee, we zullen het je
5: dat
0: niet aan.
5: Ik wel af en toe in dan.
0: Ja, dat komt wel goed. Gaan we regelen. Komt helemaal goed. Maak eerst maar eens een mooie jingle voor ons. Komt goed.
5: Dat gaan we doen.
0: Nou, heel fijn. Hartstikke leuk. Heren, gaan wij weer door met lekkere muziek waar we gebleven waren. Want kijkend op de klok gaat het alweer heel erg hard. En dan komen we bij deze uit. En Joshua kan mij vertellen welke dit is, denk ik.
2: Ja, kan ik dat?
0: Nou, als jij deze niet kent, dan weet ik het ook niet meer.
2: Ik moet nog even langer luisteren, denk ik.
0: Hij is van Chesto.
2: Oh, Adi Go For Strings?
0: Nee.
2: Nee? Flight. Oh, wat is het nou? Flight. Nee,
0: ook niet.
2: Of niet?
0: Nee, die andere. Hij doet het samen met BT.
2: BT?
0: Ja.
2: Boah. Ik zou het even niet weten.
0: Nee, nou, we praten het nog even door. Want dan komt zo meteen het herkenbare stukje voor jou. En dan ben ik benieuwd of je hem gaat herkennen.
2: Ik nu ook.
0: Nou, als je deze niet kent, Joshua, dat zou wel heel schandalig zijn.
1: Zou je hem nu moeten herkennen?
0: Ja, want als ik ergens aan het mixen was, dan vroeg hij dit nummer altijd bij mij aan om te draaien. Dus dat is grappig.
2: Ja, maar dat was altijd Adi Go For Strings of Flight 643.
0: Nee, die mix, Flight 643, die mixte ik er altijd in. Maar dit was het nummer waar we alles op inmixten.
2: En hoe oud was ik toen?
0: Nou ja,
2: 2 of zo?
0: Volgens mij een paar weken terug nog dus.
2: Oh, oké. Okay. Ken jij hem, Harry?
5: Nee, don't beat.
2: Nee, oké. Nee, maar kijk, als jij nou echt zo denkt van, oh Joshua, jij cultuurbarbaar of zo, dan...
0: Dat denk je
2: Harry
0: ook.
2: Gaat spieken, hoor. Die,
0: Nou, dat kan die doen, maar daar staat
2: toch,
0: het toch niet.
2: Het staat toch niet op dat scherm.
0: Nee, daarom dus. Wij hebben alles verborgen hier, om het raadspelletje goed te houden.
2: Maar zeg het maar, hoor, want ik heb echt geen idee.
0: Love Comes Again.
2: Oh, wat slecht. Oh.
0: Kijk, fijn dat hij zelf zegt.
2: Nee, dit is toch al bijzonder matig van mij. ja.
0: Echt zo erg dit.
2: Ja, nee, oké, okay, nee, ik, ja. Ja, heel slecht dit.
0: Josh, die heeft ooit een keer een avondje in Veenendaal staan te mixen, zeg maar, van school uit, zeg maar. En toen kreeg hij een soort masterclass van een DJ daar zo. En dit nummer mixte hij daar gewoon heel lekker erin en van alles en nog wat, omdat we thuis goed geoefend hadden, zeg maar. En nou kent hij het gewoon niet meer. Oh. Dus echt,
2: nee, dit is toch al bijzonder teleurstellend, moet ik eerlijk toegeven.
0: Dikke minpunt, hè?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we maar gewoon lekker luisteren.
2: Ja, Chesto. Dat durf ik nu niet meer eigenlijk.
0: Chesto featuring BT, Love Comes Again.

0: Ja, daar moeten we hem eigenlijk wel een compliment voor geven. Dat kregen we net ook al ingefluisterd door het gele hekje. Maar die overgang
1: was ja, die lekker. Was wel scherp.
2: Die was lekker.
1: Nou, mooi. Maar even om een klein beetje mezelf bij te staan in de vernedering van zojuist met Love Comes Again van Chesto en DT.
2: Ja.
1: De reden dat ik hem niet herkende is omdat dat oprecht de eerste keer is volgens mij sinds jij het origineel draait in plaats van de Blaster Jacks remix. Ja. Die wij altijd luisterden.
2: Maar het begin is toch wel redelijk hetzelfde als de Blaster Jacks.
1: Dat ik durf toch altijd te beargumenteren dat ik het daar niet mee eens ben.
2: Ik zal binnenkort wel een keer de Blaster draaien en dan horen we het verschil.
1: Helemaal goed.
2: Maar kijkend op de klok, helaas zien we dat het alweer bijna tijd is met nog 2 minuten te gaan in deze geweldige radioshow hier op de donderdagavond. In het bijzijn van de grote Harry Hendriksen. Dus dat dan ook weer. Maar het zit erop, heren.
1: Ja, het zit er nog
2: althans,
1: niet op.
2: Het live gedeelte. Want we hebben straks nog 3 heerlijke mixen van
0: Ab Cassie, John Vergeer en Bas Loebert.
1: Oei. Ja, ik moest even hij leert zo snel, maar hij vergeet nog sneller.
0: Loebert.
2: Maar goed, dus Bas zal het niet erg vinden, denk ik. Die is al... Die stuurt elke keer trouw al zijn mixen in. Dus,
0: ja, als hij het opeens niet meer doet, dan weet je door wie het komt.
2: Ja, ik leg het hem wel uit. Kom wel goed. Maar goed, heren, we gaan er lekker uit met deze plaat voor nog goed en wel 1,5 minuut. En dan zit het er weer op. En dan zeggen wij graag tot volgende week. En wat we volgende week gaan doen, geen idee. Dat hangt er vanaf wat Joshua Sazamt op de wc. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja. Nou, het zou je verbazen. Het is niet het eerste goede nummer dat ik op een wc heb ontdekt. Gek genoeg.
2: Nou, dan ben ik benieuwd waarmee je komt volgende week. Dus ik ga het kanaal in de gaten houden. En dan mocht er wat moois uitkomen, dan gaan we dat volgende week weer verder beluisteren.
1: Helemaal goed.
2: Want volgende week moeten we wel ons best doen, want dan zit John wel op zijn vakantieadres. Want
1: volgens mij moeten wij gewoon elke week ons best doen.
2: Ja, maar dan gaan we John even een geweldige vakantiefeest bezorgen. Dus komt helemaal goed. John, fijne vakantie, jongen. En we hopen je gauw weer in gezondheid terug te zien op het moment dat je terug bent. Heren, bedankt. Harry, bedankt. En...
3: ja, dankjewel. Graag gedaan.
2: Ja.
1: En voor wat de luisteraar betreft zou ik zeggen, tot volgende week op de woensdag.
3: Ja, zeker.
2: Want dan hebben we een heerlijke lange rockavond tegemoet met allemaal lekkere lange uitvoeringen. Dus alle reden om te luisteren.
3: Van Appassionata.
1: Ja, hoe laat?
3: Van 8 tot 10.
1: 8 tot 10. Appassionata op de woensdag.
2: En dan op donderdag.
3: Continue overhoring hier ook.
2: En dan op donderdag van 9 tot?
1: 11.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dance X Mix Marathon.
1: Eén Vallei.
2: Kijk voor meer info op dancex.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De Dance X Mix Marathon.
1: Eén Vallei. Kijk voor meer info op dancex.nl.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gienbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De Dance X Mix Marathon.
1: Eén Vallei. Kijk voor meer info op dancex.nl.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.